0: Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Wereldmineralen. En in Wereldmineralen kijken we vandaag terug op de muzikale carrière van Bessat Uves. Bessat Uves was samen met Steven Kamperman oprichter en drijvende kracht achter Barana. Op 9 februari jongstleden gaven ze een geweldig concert in het Bimhuis in Amsterdam ter gelegenheid van de presentatie van hun nieuwe album Electro Shaman. Bessat kon daar helaas niet bij zijn, hij was te veel verzwakt door zijn ziekte. Op vrijdag 22 februari 2013, om 4:15 om precies te zijn, overleed hij in Groningen op 53-jarige leeftijd. Wij hebben Steven gevraagd om aan dit programma mee te werken. Hij zit hier naast me. Welkom, Steven. En ik wil meteen met je teruggaan in de tijd. En ja, de bekende vraag, hoe hebben jij en Bessat elkaar ontmoet?
1: Ja, wij kennen elkaar uit een orkest. En dat orkest heette het Global Village Orchestra. En dat waren eigenlijk allemaal improvisatoren uit verschillende windrichtingen. Dus er was een Senegalees en er was een Oeigoer. En er was een Hongaar en een Serviër. Maar er was dus ook een Turk. En op een bepaald moment bedacht iemand in dat orkest dat het misschien aardig zou zijn om Bessat en mij voor een duo aan elkaar te koppelen. En dus toen hebben we ons even afgezonderd. Zijn we onder de trap gaan zitten. In het Shu Jazz Podium, dat herinner ik me nog goed. Mm-hmm. En toen hebben we in heel korte tijd hebben we een duo of een duet in elkaar gezet. En dat verbaasde onszelf hoe snel en makkelijk dat ging. Want het hele stukje duurde volgens mij 7 minuten. En ik geloof dat we na 12 minuten al klaar waren. Dus dat ging heel makkelijk. En een tijdje daarna kwam er een workshop. En toen werden wij weer aan elkaar gekoppeld. En dat ging weer ontzettend makkelijk. En dat was eigenlijk het begin van onze samenwerking.
0: Je

0: zegt, wij werden aan elkaar gekoppeld. Het lijkt net alsof je daar zelf geen actieve rol in hebt gespeeld.
1: Nou ja, je moet je voorstellen, dat waren allemaal improvisatoren. Ik kende de meeste mensen nog helemaal niet. Ik had best wel nog nooit horen spelen. Dus het was echt een orkest, een projectorkest, wat in elkaar werd gezet. Daar heb ik inderdaad in eerste instantie niet zo'n actieve rol in gespeeld. Wat misschien wel mee heeft gespeeld, is dat ik eigenlijk van oudsher wel een liefde had voor Turkse muziek. En dat een aantal mensen die daar aan meewerkt, dat ook wisten. Dus helemaal toevallig.
0: Niet zo gek.
1: Helemaal toevallig zal het
0: niet. Nee, dat is duidelijk. Hey, en eerst hebben we dus met z'n tweeën, zeg je net, een duo of een duet gemaakt. Maar op een gegeven moment kwam het idee om Barana te gaan samenstellen of op daarmee te gaan beginnen.
1: Nou, een tijdje nadat het orkest opgericht was, toen kreeg Bessat, geheel onafhankelijk daarvan, kreeg hij een uitnodiging van een heel mooi festival in Nijmegen, de Music Meeting, om de compositieopdracht van het volgend jaar te gaan vervullen. En toen heeft hij meteen gevraagd van, zou dat samen met Steven mogen? Omdat die samenwerking tussen ons zo makkelijk ging. Daar is dat festival toen meteen mee akkoord gegaan. En daarmee is het balletje gaan rollen. Dat was het begin van Barana.
0: Oké, laten we eens naar wat muziek luisteren. Het eerste nummer wat we gaan draaien is Gorbet.
1: Ja.
0: Nou, dat is redelijk uitgesproken door me. Het betekent heimwee.
1: Ja.
0: Vertel eens waarom je dit nummer hebt gekozen.
1: Het is dus ook uit het allereerste project dat wij samen hebben gedaan. Het is een stuk dat helemaal verder door Bessat geschreven is. Ik heb wel het arrangement gemaakt, maar het is echt een melodie van hem. Later zijn wij veel meer samen gaan componeren. Maar omdat het dit eerste project was, was dat nog echt iets wat hij zelf heeft aangeleverd. Het is een hele mooie melodie en het gaat ook echt over een vogeltje dat zich uit het nest heeft weggevochten, maar nu in het buitenland weent. En dus een tekst die echt
0: op heel
1: best
0: veel
1: van toepassing is.
0: We gaan luisteren.

0: Dat was Gurwet van Bessat Uves. Stefan Kamperman zit naast mij, want we hebben het vandaag over Bessat. Bessat was in Turkije al heel lang actief als solist, als instrumentalist bij het Turks Staatsensemble in Ankara. Weet jij waarom hij naar Nederland is gekomen?
1: Ja, zoals dat zo vaak gaat voor een vrouw.
0: Aha.
1: Hij is verliefd geworden op een Nederlandse vrouw.
0: Ja.
1: En die had hem leren kennen op een workshop in Turkije. Want hij gaf in Turkije ook workshops voor dansmuziek, voor volksdans. En daar was op een bepaald moment een leuke dame. En dat werd steeds serieuzer. En het intrigerende is dat Bessat had met het Staatsensemble al behoorlijk wat rondgereisd over de wereld. Onder andere in Nederland. En hij had hier al gespeeld in de provincie Groningen. En later toen zij, want zij had dat gezien, en zij is toen foto's gaan zoeken naar het optreden van dat Staatsensemble in Stadskanaal, notabene. En ja, daar stond hij. ze had hem dus al op foto.
0: En toen kreeg ze hem ook nog eens een keertje live.
1: Ja.
0: Okay, nou, dat is wel een mooi verhaal. Klopt het dat Bessat hier ook les gaf?
1: Ja, hij heeft hier. Heeft met een aantal mensen uit de volksmuziek in Nederland. Heeft hij op een bepaald moment een dependance. Of nou, eigenlijk niet. De afdeling wereldmuziek van de muziekschool in Groningen heeft hij opgericht. En daar is hij ook eigenlijk altijd als SAS-leraar aan verbonden gebleven.
0: Kun je iets zeggen over zijn invloed op de Nederlandse wereldmuziek?
1: Die is heel divers geweest. Je moet je voorstellen, hij had natuurlijk een enorme achtergrond, omdat hij zo lang in dat Staatsensemble had gespeeld. En het was een soort van wandelende encyclopedie. Bessat kende echt letterlijk 1000 liedjes uit zijn hoofd. Niet by figure of speech, maar echt letterlijk.
0: Helemaal, ja.
1: En dus dat gebeurde ook soms dat hij ging zingen en een liedje begon te zingen en dan halverwege besloot, hey, en nu en kennen jullie die? En dan ging die weer zingen en dat kon zo een uur doorgaan. En dus hij had hier voor de volksmuziek, die zo'n beetje eind jaren 90 in Nederland aan een soort van revival meemaakte, had hij natuurlijk een enorme waarde. Omdat hij heel veel van die muziek, die traditie, gewoon tot in zijn botten kende.
0: En die waarde werd ook al redelijk snel erkend en herkend hier in Nederland?
1: Ja, want hij speelde in Nederland, had hij meteen ook een ensemble met zijn echtgenoten. Orient Express. En daarmee hebben ze ook redelijk wat gespeeld over de hele wereld. Maar het interessante aan Bessat was dat hij eigenlijk, hij wist heel veel van die traditie, maar daar wilde hij niet in blijven. Hij, op een bepaald moment rookt hij aan een modernere manier van muziek maken. Zoals hij het zelf uitdrukte, ik wil niet langer museumbewaarder zijn. Dus hij wilde eigenlijk op zoek naar avontuurlijkere muziek, naar modernere muziek, maar wel met behoud van
0: klassieke tradities.
1: Wel behoud met behoud van de traditie, ja.
0: Met dat verhaal wat je net vertelde over waarom hij naar Nederland kwam, hè, door het klassieke verhaal Een vrouw.
1: Ja.
0: Dat brengt mij op het volgende nummer wat we laten horen. Want het heeft zo, vind ik, zo'n prachtige titel. De Roos en de Nachtegaal. Ik waag me niet aan het Turkse titel, misschien wil jij dat wel doen. En ik heb ook begrepen dat daar een licht erotische tekst onder ligt.
1: Ja, de Roos en de Nachtegaal is feitelijk een heel project. Dus een cd die wij zo genoemd hebben. Gül ve Bülbül in het Turks.
0: Dankjewel.
1: En het eerste stuk op die cd is ook een hele oude tekst. Het zijn eigenlijk allemaal oude teksten van onmogelijke liefde. Dus het zijn veel mystieke teksten en die gaan over de liefde van de nachtegaal voor de roos. Het zal nooit wat worden, maar ze zijn toch innig verliefd op elkaar. En binnen dat project, wij hebben dat soms heel serieus uitgewerkt en soms zijn we daar heel speels mee omgegaan. En het volgende stuk is daar een voorbeeld van. Dat heet Kettengumlek Türküsü. Dat betekent letterlijk het liedje van het katoenen hemd. En dat is een licht erotische tekst. Je moet je voorstellen, heel oud. Dus echt 300, 400 jaar oud. Maar het gaat over een meisje met een katoenen hemd aan. Heel mooi meisje. En dat katoenen hemd is een beetje doorschijnend. Dus de jongen wil eigenlijk wat meer zien. Daar komt
0: en
1: het wel op
0: neer. Of dat hemd dan ooit omhoog gaat, dat vermeldt de historie vast niet. Maar we gaan nu luisteren naar het nummer. Oké?
1: Ja.

0: gözler, kör olsun yaramaz gözler. Dat was Barana met het nummer Gülfe Bülbül. Steven, je had het net over de invloed van Behzat op de Nederlandse volksmuziek. En toen gaf je aan dat hij er vooral op gericht was om er een levendig iets van te maken, van volksmuziek. Niet een soort werken vanuit traditie, maar ervoor te zorgen dat je ook hedendaagse nieuwe impulsen, nieuwe invloeden erbij betrekt. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, ik denk dat het stuk wat je zojuist gehoord hebt daar wel een voorbeeld van is. Behzat had, en dat is echt bijzonder, hij stond dus met beide benen in traditie, maar wilde daar in ieder geval met één been uit gaan stappen. En hij luisterde ook naar alles, was heel geïnspireerd door moderne muziek, door hedendaagse muziek, door jazz. En vond het dus ook heel leuk om met mij die dialoog aan te gaan. Van, nou ja, wat, hè, hoe kijk jij tegen die muziek aan? Wat kun jij daarmee? En daarin was hij behoorlijk makkelijk. En, makkelijk is het woord niet, visionair. Ik bedoel, hij had echt wel een goed gevoel over de urgentie die hij met zijn muziek wilde uitdrukken. En hij was heel fris in uit de traditie stappen, wel elementen gebruiken, maar ze omdraaien, op een andere manier gebruiken, op een manier die in de traditie niet geoorloofd is, maar wat hij dus wel deed. En dat is een knappe manier van een heel ander perspectief innemen en vernieuwing doorzetten.
0: Wat was jouw invloed daarbij? Ik stel die vraag omdat je zegt van ja, wij gingen in dialoog. Hè? Nou, dan doe je dus iets met elkaar en dan wissel je uit. Hij komt dan uit een bepaalde traditie. En wat bracht jij dan mee in deze samenwerking?
1: Ja, ik had natuurlijk een achtergrond binnen in improvisatiemuziek. Ja. Een muziekstijl die er niet zozeer op gericht is om vanuit opgeschreven nootjes tot iets te komen. Maar veel meer vanuit geluid te gaan denken en te proberen een bepaald avontuur aan te gaan, wat ook echt op communicatie gebaseerd is. Zoals wij dit gesprek voeren. Ja. Hè? Jij zegt wat, ik zeg wat. Waardoor je tot iets komt wat je in je eentje niet
0: nooit
1: zou
0: doen. Niet voor elkaar krijgt, ja.
1: En zo componeerden wij ook. Wij componeerden, wij noemen het eigenlijk zelf pingpongend. Dus soms zaten we samen achter de piano en dan hij had een klein snaarinstrumentje op zijn schoot, een Jura. En dan speelde hij een lijntje en dan speelde ik een lijntje en dan waren we samen aan het zoeken. En dan had hij weer een ideetje en dan had ik een ideetje. Of soms dan had hij thuis iets opgenomen, een paar maten, en die stuurde die naar mij op per mail. En dan ging ik daarmee aan de gang en dan had ik ook weer een paar maten toegevoegd. En daardoor schreven wij stukken die geen van ons geschreven zouden kunnen hebben. En dat was voor ons zelf heel inspirerend. En ik vanuit mijn achtergrond van geïmproviseerde ritmische muziek en hij vanuit zijn achtergrond van traditionele Turkse muziek. En dat kwam wonderwel samen. We hadden ik denk het geheime zat erin dat wij heel vaak dezelfde dingen mooi vonden. En dus er was weliswaar cultureel een enorm verschil. Maar van mens tot mens was er eigenlijk niet zoveel verschil. Of tenminste, wij voelden niet dat er een smaakverschil was. En dat maakte het allemaal heel makkelijk en heel productief.
0: Nou, wat ik hier in ieder geval uit oppik, is dat jullie allebei heel erg open stonden voor andere geluiden, voor andere invloeden. En dat jullie ook echt elkaar heel serieus hebben genomen.
1: Ja, en dan moet je je voorstellen, in mijn traditie, de Westerse improvisatietraditie, ja, is dat min of meer in de traditie ingebakken. Maar in de traditie waar Behzat uitkwam,
0: is dat niet
1: ingebakken. Is dat absoluut niet ingebakken. En voor hem was dat dus des te bijzonderder. Dat hij hij heeft zich aan zijn haar omhoog getrokken en is echt zijn muziek gaan heruitvinden. En dat vind ik echt een prestatie van formaat. En ik ben ook weinig mensen echt uit die volksmuziek of uit de klassieke muziek tegengekomen die dat op zo'n manier hebben gedaan. Daarin was hij echt heel bijzonder. En ik denk dat daarin ook echt een grote betekenis gelegen heeft voor de Nederlandse wereldmuziek. Hij heeft daarin mensen geïnspireerd om hun eigen stem te vinden, om hun eigen geluid te vinden.
0: We gaan een stukje muziek luisteren. Soms trad Barana op als trio, dan weer als achtkoppige big band, vaak met gastzangeressen, zoals in dit nummer. Jij zegt nee.
1: Nee. We gaan nu volgens mij naar Yavuza luisteren.
0: Oh. Dat is goed. En zeg daar maar wat over.
1: Dat is een stuk dat hij geschreven heeft voor een vriend van hem die zelfmoord heeft gepleegd. Een oude vriend van hem die op een bepaald moment zelfmoord heeft gepleegd. En Bessat was daar stuk van. En voor Bessat was dat ook totaal onbegrijpelijk. En dat heeft alles met Bessat's ongelooflijke vitaliteit te maken. Maar misschien moeten we eerst naar het stuk gaan luisteren.
0: Oké.

0: Terwijl we naar dit nummer zitten te luisteren, vertelde Steven me dat Bessat eigenlijk heel verontwaardigd was over de zelfmoord van de vriend. En ik kan me dat zo goed voorstellen, want ik heb jouw verhaal gelezen dat je hebt gehouden tijdens bij de begrafenis van Bessat. En ja, daaruit kwam hij naar voren als een enorme vechter. Iemand die absoluut niet opgaf.
1: Nee, het was een ongelooflijke levensgenieter en vitaal iemand. Hij hield van het leven en hield van mensen. Hij hield van de liefde, hij hield van gezellig doen. Hij hield van de intensiteit van het leven. Hij was verknocht aan het leven. En ik kan me ook herinneren, wij waren najaar vorig jaar, toen hij dus echt al heel erg ziek was, hebben we nog getoerd in Turkije. Die hele tour die heeft hij eigenlijk slapend op de achterbank van een busje meegemaakt. Maar tijdens de concerten was hij er dan. En na de concerten dan ging hij naar het hotel terug. En op een bepaald moment stond ik in de lift samen met de percussionist en Bessat. Stonden wij in de lift naar een concert om naar onze hotelkamer te gaan. En Bessat zei verontwaardigd tegen ons: wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Als ik nu zou kunnen, want hij ging naar bed. Mm-hmm. Als ik nu zou kunnen, dan zou ik gewoon naar buiten gaan. En de hort op. Kijken naar de fans. Een feestje bouwen. Dat hebben we vervolgens ook maar gedaan.
0: Heel goed naar hem geluisterd. Ik stelde je net een vraag en die kon ik niet afmaken omdat ik een verkeerd nummer aangaf. Barana trad soms op als trio en op andere momenten weer als een achtkoppige big band, al dan niet met gastzangeressen. Daar horen we zo meteen wat van. Maar wat denk jij zelf dat de favoriete samenstelling van Bessat was?
1: Ik denk dat de favoriete samenstelling van Bessat degene was waarmee hij zojuist het podium afstapte. Eigenlijk vrijwel altijd. Hij was zo enthousiast en genoot zo van wat hij deed. En ik denk ook, er zijn zoveel van die verschillende versies geweest, omdat hij, wij geloven allebei, maar hij ook heel erg in jezelf opnieuw uitvinden, in vernieuwing, in jezelf voor het blok zetten, in weer een nieuwe samenwerking. En ik denk dat hij dat aspect ervan zo verschrikkelijk waardeerde. Dus dat hij, wat hij het fijnste vond, was juist dat het elke keer anders was. Dat het elke keer weer een nieuw element had.
0: Duidelijk. We gaan luisteren naar de zangeres Sanem Khalefa en het nummer heet Zula.
2: Heet Zula. We hebben hier in de zaal zeer speciaal twee jonge gasten. Gisteren en mij in Haarlem deze stuk met hun geweldige band geoefend. Ik hoop dat zij met deze versie ook een beetje leuk kunnen vinden nog steeds. Zula betekent een stiekem geheim plekje. Het is een verborgen plek. Iedereen heeft een eigen verborgen plek. Niemand weet dat. Alleen maar jij. In dit geval heb ik een beetje ritmische Zula. Ritmische verborgen plek. Jullie kunnen zelf een beetje zoeken. Het stukje begint met de 7/8, weet je. En dan komt de 6/8. Gratis workshop weer. De 7/8, ik zeg altijd Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam, Groningen. Maar in dit geval Groningen, Haren, Veendam, Groningen, Haren, Veendam. Zula.

0: Steven Kappenman, Bart Leleveld, Sanem Kalpa en ik ben Dessa Dres. Wie weet, tot volgende keer. En bedankt, concertzender. Hartstikke bedankt.
1: Ja, we zitten bij de concertzender, zoals u net ook al van Bess had horen, maar dan bij een andere gelegenheid. Steven, jullie hebben een project gedaan, Xenopolis. En daarop is een nummer met Gaylan Ertem.
2: Ja, we hebben op een bepaald moment zijn we eigenlijk over Gaylan gestruikeld, zou ik haast zeggen.
1: Hoe dat zo?
2: En wij waren op zoek naar een solist voor een festival. We kregen een aanvraag van iemand van een festival in Nederland. Van, kunnen jullie met een Turkse solist iets doen? En toen kwamen we langs een filmpje van een hele grappige Turkse popzangeres. Waarvan we in eerste instantie geen flauw idee hadden wat we ermee moesten. Maar we wisten wel dat we er iets mee wilden doen.
1: Ze was dus heel mooi.
2: Ze was geweldig mooi, okay. Maar ze zong
1: als een nachtegaal.
2: Zo origineel en prachtig en eigenzinnig.
1: Ja.
2: Ze maakte bijvoorbeeld, ze had een filmpje over, dat heette Paniekattack. En dat was een opsomming van alles waar ze eigenlijk bang voor was. En dat ging van Coca-Cola tot jazz tot een enorme opsomming. En dat was hilarisch, dat filmpje. En inmiddels is het overigens ook in Turkije echt een grote ster aan het worden. Maar toen was ze nog volstrekt onbekend. En wij hebben haar gevraagd om naar Nederland te komen. Ze heeft 2 tournees gedaan. Wat bijzonder is, want ze heeft vliegangst. Dus ze moet elke keer, ze komt elke keer in de auto.
1: Wat overwinnen. Of ze komt met de auto.
2: Ja, ze komt in de auto.
1: Een hele lange reis.
2: Ja, dat is een hele lange reis. En dat is ook duur. Maar ja, ze heeft het elke keer heel erg leuk gevonden. En wij vonden het elke keer fantastisch om met haar te werken.
1: Ja. We gaan luisteren. Simit Mimit.

0: Dat was Geylan Ertem met Simit Mimit. En de cello-solo was van Ernst Reiziger. Steven, waar ging dit nummer eigenlijk over?
1: Nou, het hele project gaat over Istanbul. Vandaar Xenopolis, betekent vreemde stad. En dit is een soort van associatie als je met een taxi heel snel, en alle taxis rijden snel in Istanbul, snel door Istanbul heen rijdt, dan zie je allerlei, krijg je allerlei indrukken. En daar is dit eigenlijk een soort van associatief gedicht. De Simit Mimit. Simit, het zijn die broodjes, ja, die ronde broodjes die je op straat vindt. En dit is een tekst die Bestad heeft geschreven voor Geylan, voor dit project.
0: In ieder geval hebben we nu al een aantal verschillende stijlen gehoord. En we gaan nu naar jullie laatste cd, de cd Barana Electro Shaman. Of Barana in Electro Shaman. En ja, dit is een soort bezwerende elektronische grooves, oeroude shamanistische muziek, teksten uit de Turks-Oeigoerse mythologie. Het is nogal wat, maar het is een totaal ander geluid dan we gewend zijn. Ook Ernst Reiziger speelt onder andere Ernst Reiziger speelt ook mee op deze cd. En klopt het dus dat jullie nu echt weer een hele nieuwe richting zijn ingeslagen?
1: Ja, we hadden, ja, daar ging Barana ook over. Elke keer bedenken wat je nu weer gaat doen. Dus niet voortborduren op de vorige cd. Maar er echt een, elke keer weer een opnieuw je koers bepalen en een nieuwe richting of een nieuwe koers uitzetten. En daar was Bessat heel erg voor te vinden. Die wilde dat heel graag. Een band, niet een band. Hij heeft meteen vanaf het begin gezegd, ik wil geen band. Later bleek dat eigenlijk vooral betekende dat hij niet elke week wilde repeteren. Maar het betekende ook, ik wil geen band. Ik wil niet één band die de hele tijd met hetzelfde repertoire speelt. Ik wil het is een creatief iemand die zichzelf de hele tijd wilde uitdagen. Dus we deden projecten. En eigenlijk alle projecten waren anders. Voor onze noodzaak, voor andere mensen wellicht verrassend.
0: Nou, het klopt wel een beetje met wat je eerder in dit programma al zei. Toen ik je vroeg van waar speelde die nou het liefst mee, met een trio of met een grote band. En toen zei je, eigenlijk elke keer als hij van het toneel afstapte, had hij zijn favoriete band achter zich gelaten. Dus hij was in die zin ook heel creatief en hij wilde ook niet vastgeroest zitten.
1: Nee, hij was dol op het avontuur.
0: Nou, dat is duidelijk. We gaan twee nummers draaien van deze Electro Shaman CD. En dat wordt Kuzul en Koshuk.

0: Wereldmineralen is vandaag helemaal gewijd aan de onlangs overleden Turks-Nederlandse multi-instrumentalist Behzat Üves. Steven Kamperman, vriend en medeoprichter, was in de studio. Steven, ik bedank je alvast, maar ik wil je niet weg laten gaan voordat ik de vraag stel, wil je nog iets over je vriend zeggen?
1: Nou, ik denk dat Behzat echt ontzettend van het leven hield. En van het niet-dogmatische leven, van het niet-voor de hand liggende leven. En ik denk dat hij dat heel erg gevierd heeft. En daarin zal hij mij ook echt blijven inspireren.
0: Oké, nogmaals, dankjewel. De volledige speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Caroline Kleiren stelde dit programma voor de Concertzender samen.

0: Merci beaucoup. Il y a quelques CD à côté.
1: De techniek van deze live-opname was van Wijnand de Groot, producenten Suzanne van der Pol en dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Mariama. Vandaag een uurtje oude muziek uit Kaapverdië. Muziek uit de 70s. Muziek van net na de onafhankelijkheid van 1975. En u zult horen, het optimisme klinkt er vrolijk doorheen. We starten met zomerse, uitermate dansbare klanken die erg doen denken aan muziek uit het Caribisch gebied. Je hoort achtereenvolgens nummers van Cabo Vercio, Voz de Cabo Verde, Africa Star, Bana, nogmaals Africa Star en Voz de Cabo Verde.

Zoals je wellicht al hoorde, gaan veel nummers over Kaapverdië zelf. Over de opbouw en over de liefde voor het land. Over de onafhankelijkheidsstrijd, onder meer over Cabral. Maar ook andere onafhankelijkheidsstrijders worden geëerd, zoals Patrice Lumumba uit Congo in een track van Doche Toubarouche. Daarvoor spelen we een track van Bana, begeleid door Foch de Cabo Verde. En dat laatste, of die laatste, is wellicht de bekendste en meest succesvolle groep uit Kaapverdië. Ook Osha Pools, Ana Firmino en nogmaals Foch de Cabo Verde komen langs in dit stuk van het programma. Als u meer wil weten, ga dan naar onze site concertzender.nl voor de volledige tracklist.

Dit is nog steeds Concertzender met het programma Mariama, vandaag helemaal gewijd aan vintage klanken uit Kaapverdië. We sluiten deze uitzending af met nog wat nummers van achtereenvolgens Cabo Vercio, Oush Toubarouche, Osha Pools, Afrika Star en Vosch de Cabo Verd. Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar mariama@concertzender.nl.

juweel in handen. Opname van de grootste virtuose uit de folklore van Roemenië. Laten we meteen maar een potpourri laten horen. Dat heeft het grote voordeel dat we tegelijk een aantal verschillende dansen en verschillende solisten met hun verschillende instrumenten voorbij horen komen. U hoort de viool, de taragot en de klarinet, de nai, de panfluit, de accordeon en de cymbaal in Yokuri Munteneshi.

Laten we de vioolvirtuoos Benone Damian, die daarnet de hoofdsolist was, er nog even uitpikken. Dat is namelijk dezelfde die nu de accordeon bespeelt in de Ora Fortuna.

In het orkest Paraskiv Oprea, dat u net hoorde, waren Nikolai Pirvu op de panfluit en Benone Damian op de viool de hoofdsolisten. We gaan nu nog een panfluitsolo, in sommige muziekboeken consequent pansfluit genoemd horen, in Koboridin Deja Vale, gespeeld door Nikolai Pirvu, die nu in Nederland woont.

De panfluit of de nai zou van goddelijke oorsprong zijn. De rieten fluit zou over de hele wereld worden verspreid in talloos verschillende vormen. Wij kennen de panfluit in het Westen meestal van Jörg Samfir. Van hem wordt wel eens gezegd dat hij weliswaar de bekendste, maar heus niet de beste panfluiter van Roemenië is. We weten met zo'n opmerking niet zo goed raad, want kan het nog virtuozer, perfecter of sneller dan in deze oude opname van Gjorke? En luister u maar in de Brioul Altenesque. Het orkest stond onder zijn eigen leiding.

Jorge Zamfir werd opgeleid door de beroemde Fania Luca. Zelf werd hij later ook orkestleider, bijvoorbeeld van het legendarische orkest Sierra Cilia. En we gaan daar nog wel een keertje apart aandacht aan besteden. Weer later ging hij de wijde wereld in, waar hem een enorm succes ten deel viel. Talloos zijn de platen die van hem gemaakt werden, maar de opnamen die wij u nu laten horen komen allemaal van het oorspronkelijke Roemeense platenmerk Elect Record. Doña de Giale, hier is Jorge Zamfir.

Ook wordt wel gedacht dat het idee om de panfluit met een kerkorgel te combineren een westerse uitvinding is. Nee, maar dat is niet zo. Ook op de oude Roemeense platen van het merk Elect Record komen we Jorke Samfiert al tegen met een organist. En op die plaat speelt hij klassieke stukken. Hoe kan het ook anders? Hij heeft een klassieke muziekopleiding gehad. We kiezen voor een licht stuk van ruim 3 minuten en we horen hem met organist Nicolai Licaret en het stuk heet Anna.

Nu volgt, even als tussendoortje, een opname met doedelzak. Ja, echt. Dit instrument, dat in Roemenië cornemuse wordt genoemd, hoort tot de uitrusting van vele orkesten. Hier horen we Marin Cizar op de cornemuse in Rustemul.

Er zijn nogal wat van die virtuose naaispelers. Panfluitspelers, weet u nog? Ze zijn niet allemaal even bekend, maar hier hebben we Catalin Tricolea, die, als we de foto op de hoes moeten geloven, op een reuzennaai speelt. Vanaf zijn mond reikt het tot aan zijn middel en heeft 23 pijpen. We denken dat hij in het volgende stuk, dat uit 3 delen bestaat, af en toe wisselt van grote naar normale panfluit. Ook hier horen we weer verschillende dansvormen.

Meestal bestaat zo'n orkest, in dit geval van de naaispeler Catalin Tricolea, uit meerdere beroemde solisten die ook hun eigen soloplaten maken. Zo'n solovirtuoos is de violist Ion Dragoi, die u nu gaat horen met een ora en een serba in een medley.

Met het orkest dat onder leiding staat van Gheorghe Samfir horen we nu de violist Ion Dragoi, de Ora de Mina de Bataille.

We gaan nu over naar een ander bekend Romeins instrument, de cembalum of tambal genaamd. Heel wat virtuozen zijn ook hier in Nederland te zien geweest. En vooral ook te horen. Deze heet Tony Iordache. Ook hem vinden we op de plaat van Katalin Torcolea terug. Maar de opname die u nu gaat horen komt van een eigen soloplaat. Een brioel is een virtuose mannendans waarbij de mannen elkaar aan de riem vasthouden.

Nog een opname van Tony Iordache van dezelfde plaat, maar nu in een wat rustiger tempo. Pasanica de Soup Nori.

Hij verving de piano. Bestaat uit ongeveer 123 snaren die in 35 groepen verdeeld zijn. Het werd bespeeld met door katoen omwikkelde stokjes. Een andere cimbalumspeler van formaat is Paul Stinga. Hij heeft een eigen orkest en weer zitten daar de meest virtuose solisten op allerlei instrumenten in. Luister eerst naar Paul Stinga zelf met een hora wat de ronde betekent. Het woord zegt het al. De dansers van deze oude volksdans dansen in een gesloten of open cirkel. Hora della Crescenzi.

In alweer de laatste opname van deze uitzending komen enkele solisten uit het orkest van Paul Stinga voor het voetlicht. En op duizelingwekkende wijze worden de klarinet en maar liefst twee sopraansaxofoons bespeeld. Het gebeurt door Paul Sepsan op de klarinet en Francisc Novakiovi-Piuciu en Bodaita Stanescu. En die zijn beide op sopraansaxofoon. We komen zeker terug op de fantastische muziek uit de schatkamer van Elect Record. Nu dus Banatama en tot een volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

U luisterde naar El Junta Cadaveres en de CD De Platino. De groep Maguare bracht dit jaar haar debuutalbum uit en die heette Gumbia Insomnia. Maguare is een elfkoppige band, opgericht in 2009 als Latin Big Band rond zangeres Paola Marquez. En de CD bevat 8 eigen composities naast herbewerkingen van Colombiaanse klassiekers. We draaien 5 nummers van deze CD, te beginnen met het titelnummer Cumbia Disomnia.

En dat was de cd Cumbia d'Insomnia van Maguire. De volgende cd is Navida van zangeres Giozani. Giozani is de zangeres van Cordas do Sol, een zeer populaire groep in Kaapverdië. Navida is haar eerste soloalbum en we draaien drie liedjes. Die zijn gecomponeerd door Fred Desai en bewerkt door de bekende Kaapverdiaanse zanger-componist Théophile Chantre. Het eerste lied, Antes d'un congé, zingt zij in een duet met Fred Desai.

En het was de cd Navida van Chozani. We besluiten deze wereldmineralen met zangeres Carriese Fotso. Carriese komt uit Cameroen en begon haar carrière als achtergrondzangeres. Ze heeft veel muziekprijzen gewonnen en was vorig jaar te zien in Acoustic Africa, tezamen met Manu Gallo en Dobet Gnahore. Van haar cd Gwenge krijgt u 4 nummers te horen, Puebe, Mayole en Pak les Françaises. Maar we beginnen met Soa. Overigens kunt u de hele speellijst natuurlijk vinden op onze site bij Wereldmineralen. Onze site concertzender.nl. En dan vermeld ik u alvast dat dit programma is samengesteld door Caroline Claire.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Ja, dit is de concertzender met Discover, met vanavond een echt collectors item. Luister naar de introductie.

Helen Toe uit de debuut-LP van de Britse a cappella groep The Watersons was dat. The Watersons was en is een familiegroep. De zussen Lyle en Norma, broer Mike en neef John Harrison vormden de eerste...

Helen Toe uit de debuut-LP van de Britse a cappella groep The Watersons was dat. The Watersons was en is een familiegroep. De zussen Lyle en Norma, broer Mike en neef John Harrison vormden de eerste samenstelling. Ze maakten een aantal albums.

Osama Miligi, Marianne Noordink en Haitham Safia. Dank jullie wel. We gaan jullie dit uur een heleboel keren horen. Haitham Safia bespeelt de Oet. Hij is geboren in Kafr Yassif in de Galilea. Dat ligt voor de kenners bij Nazareth. Wat de vraag meteen oproept of hij een Palestijnse Israëliër is of een Israëlische Palestijn. Maar dat horen we dan straks misschien nog. Hij maakte in 2001 zijn debuut in Nederland met een ensemble dat het moderne dansgezelschap Galili Dance begeleidt. En samen met hen toert hij door Europa. En in 2002 is hij cum laude afgestudeerd aan de Academy of Music and Dance in Jeruzalem. Zijn belangrijkste band zijn Quartet Promises en No Blues. En hij gaat van alle cd's die hij heeft uitgebracht, alleen, maar ook met zijn gezelschappen, gaat hij spelen in deze acoustic route. Straks gaat hij ook nog zingen in Anna La Habibi, maar eerst horen we nu Vision.

0: Hi Tam, Safia, Oet, Marianne Noordink, Nij en Osama Miliri, percussie. En hi Tam en Marianne, neem even een plek in aan tafel hier. Ga rustig even zitten. Allebei, even bijkomen misschien.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk welkom allebei. Welkom.
1: Dankjewel.
2: In the first acoustic roots, we're proud to have you here.
0: Hi Tam, Safia en Marianne Noordink natuurlijk ook. Mm-hmm. Fijn dat jullie er zijn.
1: Hartelijk dank. Thank you very much.
0: Hi Tam, je bespeelt de Oet. Ja, je kan jezelf vertalen, hè? Dat is handig.
1: Ja, dat klopt.
0: Je bent Nederlandstaler in Engels.
1: Ja, zo is het.
0: Je bespeelt de Oet. Wat is dat?
1: De Oet, actually, it's like the grandfather of the guitar. Normally, they say historically, this is like coming after the guitar, and it has 11 strings, and it has like a pear shape, and I would say it is the main instrument in the Middle East. As the guitar in the West, it's the oud in the Middle East.
0: Ja, een Arabische luid noemen wij het, hè, met een soort gitaar, maar dan met een korte hals.
1: Ja, maar daar heb je ook eigenlijk een Turkse oud, en het is eigenlijk bijna hetzelfde.
0: En dit is een prachtig exemplaar.
1: Dank u.
0: Wat is dit voor een oud? Is dit een bijzondere oud?
1: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt toen ik 13 was.
0: 13?
1: Dat was wel een beetje lang geleden. Nu ben ik bijna 33. Dus speciaal voor mij gemaakt. En dan de bouwer zegt, als je doorgaat met muziek, die gaat jou bedienen voor ook voor de klank, mm-hmm. maar ook visueel.
0: En speel jij altijd op deze oud?
1: Ja, die instrument gebruik ik altijd voor concerten. Maar als ik gewoon in een andere plek of ga ik gewoon oefenen, dan gebruik ik mijn andere instrumenten.
0: Niet om te oefenen deze?
1: Nee, die niet. Alleen maar voor concerten of net als deze.
0: Je bent er zuinig op.
1: Probeer ik ook wel.
3: Speciale gelegenheden.
1: Yes.
0: Ja, hoeveel heb je in totaal dan? How many ouds you have?
1: Oh, a lot actually. Well, I have to start counting them. It might take some time.
0: Okay.
1: Like more than 10.
0: Oh, then I'll ask Marianne Noordink, what is a Nij? We saw you playing on the Nij. It's a different kind of flute than we know. What is it?
4: It's a reed flute. It's actually one whole piece of reed, and it consists of 9 segments, so 8 notes, mm-hmm. and everything is open from the inside except the first in the top where you blow. There's a small edge inside, so you can octavate and you can have some high notes, I think. And
0: where does it come from?
4: It's coming from originally, I think it was first found in Iran, but I'm not sure because it's so old. It's kind of 6,000 years old. Yeah.
0: Mm-hmm.
4: And
0: not this one, huh?
4: Not this
0: no.
4: one. No, no. and actually, it didn't change so much. It's still one piece of reed with 7 holes.
0: Yeah.
4: So that's. I
3: it's
4: think
3: very
4: it's very
3: basic.
4: Cool. It's very basic and it's really nice because it's so natural.
0: Ja, yeah. And never changed. Dit is een oud instrument, al 6000 jaar oud. Ja, niet deze waar Marianne op speelde, maar het is in deze vorm is het al heel oud.
4: Yeah.
0: En het is, wat zijn nou, 9 segmenten? 8 of 9
4: ja,
0: segmenten?
4: Ja, je hebt zeg maar 9 stukjes van het riet. Dat is speciaal getal.
0: Mm-hmm.
4: En ze peilen dat helemaal aan de binnenkant open, behalve het laatste...
0: Ja.
4: Het
0: ziet eruit alsof je een beetje de scheef erop speelt.
4: Ja, klopt. Je blaast eigenlijk naar de zijkant. Of ja, niet echt naar de zijkant. Je blaast vrij recht door. Maar je luchtkolom die splitst zich op een verticale rand.
0: Okay.
4: Dus niet horizontaal zoals de fluit. De dwarsfluit bijvoorbeeld. Dan splits je lucht op een horizontale rand. Maar je is verticaal.
0: Hm. Jij hebt in Londen gewoond, hè? Dus je kunt dit ook even in het Engels uitleggen.
3: Ja, dat is...
0: Hoe het werkt. Of kan jij het vertalen, Hans?
3: Nou, it's quite hard to keep up switching over to Dutch, from Dutch to English.
0: But we try.
3: But we try.
0: Yeah.
3: Because we have a lot of people listening who are...
1: Non-Dutch speakers.
3: Yeah, they're non-Dutch speakers.
0: Yeah. So this is a bilingual program.
1: Yeah, exactly.
3: Acoustic roots.
4: They call it rimblown.
0: Rimblown.
4: Yeah, rimblown.
3: Rimblown.
0: Okay. And where did you meet Haitam Safia, Marianne?
4: Yeah, I was thinking 1 hour ago. Where actually did
1: we met for the first time.
4: But I think it was in Shu.
1: Yeah, but well, it was like through the music, that's for sure.
4: Yeah.
1: The music has connected us. And then I'm very glad to have Marianne as one of my guests in the recent release, which is the Oud Duet, the idea behind it coming back to the source of the music. And by having Osama, the percussion player, also of No Blues, is like making the core of the music very stable, and from there trying to invite different guest musicians, and Marianne is one of these guests, and I'm very proud to have her in here.
0: Yeah.
1: And this is the idea, guest musician And having Marianne is just beautiful.
0: Ja, jullie kennen elkaar van de muziek. En je zegt het al, je nodigt allerlei mensen uit om samen met jou te spelen.
1: Precies.
0: En zo hebben jullie elkaar ook ontmoet. En je hebt je Osama Amiligi ook ontmoeten. Die uit Soudaan komt trouwens. Even voor de goede orde. Die horen we straks ook nog eventjes.
1: En samen speelt met mij in, ook in de Oud-Duet, ook in de kwartet. Maar hij is ook een lid van No Blues, dat sowieso.
0: Ja, je zong net Anna Habibi, maar dat doe je eigenlijk niet zo vaak. Waarom niet?
1: Nee, dat was eigenlijk het idee vanaf het begin. Ik ben geen zanger, ik ben een professionele oudspeler, dat sowieso. Maar door No Blues heeft ze mij echt aangemoedigd gewoon om te zingen.
0: Durf die eerst niet?
1: Nee, ik ben geen zanger. I'm not a singer, really. No. Maar iedereen vond het leuk en dan heb ik gewoon gemaakt. Maar voor mij ik voel me heel erg krachtig als ik oud speel. Maar minder kracht als ik zei.
0: Oké, nou ga dan weer lekker oud spelen. Ja, want je gaat nog een setje doen, hè?
1: Dat klopt.
0: Tadarop, zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: Tawasol en Extrovert?
1: Ja, dat komt allemaal van de Oud Duet, van de nieuwe CD.
0: Van je nieuwe CD, ja, goed. Nou, neem je plaats in. Marianne speelt ook mee. Nee, Marianne speelt niet mee. Nee. Je mag helemaal alleen, Haitham.
1: Ja.
0: We gaan allemaal naar jou kijken. Zit je?
1: Ja.
0: Ga je.

0: Dank jou. Haytham Safia en Osama Miligi. Percussie, Haytham Safia. Oet natuurlijk. Haytham, ga nog even zitten. Zometeen komt Hanneke Ramslaar er trouwens ook nog bij. Hobo, die speelt hobo en alt-hobo. Ik zei al aan het begin van het programma, ik weet, het is een vraag die je niet graag beantwoordt. Maar ben je nou een Palestijnse Israëli of een Israëlische Palestijn? Of vind je het allemaal niet belangrijk?
1: Ik vind het veel minder belangrijk, maar niet zoveel mensen in de wereld weten dat in Israël zelf woont 20% van de bevolking zijn Arabieren uit Palestijnse afkomst. Mm-hmm. En zijn officieel Israëlische Arabieren. Maar niet zoveel mensen weten dat. En dan het blijft altijd een verhaal van wie ben jij, de identiteit. En soms ben ik dat en soms ben ik dat. En eigenlijk ben ik Arabier uit Israël, officieel Palestijns. En ben ik ook Nederlander. Dus wie ben ik?
0: Ja, wie ben je?
1: Een oetspeler.
0: Een oetspeler.
1: Een goeie.
0: Ah. So you are an oet player, like yes. You explained in Dutch, because the identity question is a difficult question.
1: Well, it's not that difficult, because everyone in there knows that my city and where it's really from.
0: Yeah.
1: But worldwide, I have to translate it every time again. But yeah. I don't have any problems when I have energy to
2: you're
1: translate, and sometimes not.
2: You're not fed up with it?
1: No, never. No, I never.
0: Je bent er niet zat van dat iedereen dat maar vraagt. Of vraag alleen Nederlanders dat?
1: Nee, eigenlijk wereldwijd. Okay. Behalve als ik daar ben, thuis, dan iedereen weet het.
0: Mm. Ja, natuurlijk. Ja. Want daar kom je vandaan.
1: Precies.
0: En daar blijft je hart, toch?
1: Ja. Daar woont mijn hele familie, dus ik hoor daarbij. Daar blijft het altijd mijn eerste huis en hier is het tweede huis.
0: Kijk. And once you were on your way to New York, then you came to Groningen, and then you never leave the Netherlands.
1: Yes, well, this is my nice story. I was a student in Jerusalem. I wanted, as a young boy, to go to New York because everyone told about New York, the multicultural city. Mm. And in the summer vacation, someone from Groningen invited me to be part of a dance company. And the idea was coming there for 1 month. Instead of 1 month, I stayed with them 3 years. We toured all over in Europe. And I start my ideas that I wanted to do in New York, but it worked very nicely here in Holland. So I just tell every time again that Holland turned to be my New York.
0: Ja, dus je wou ooit naar New York, want daar wou iedereen heen.
1: Precies.
0: Toen kwam je een maandje in Groningen. Oh ja, toen bleef je 3 jaar in Groningen.
1: Ja, dat is de vertaling.
0: En nu woon je in Nederland, want de liefde heeft je gegrepen ook.
1: Dat ook.
0: Ook dat.
1: Dat ook. Nee, maar ik bedoel, voor mijn gevoel, ik woon ook waar ik vandaan kom. Dus blijft het gewoon zo. En gelukkig is het niet zo ver weg. Dus daar is de eerste huis.
0: Hoe vaak ga je er naartoe?
1: Wanneer ik zin in heb.
0: Ja.
1: Ja, soms ga ik gewoon 3, soms 4, soms 10 keer per jaar. Okay. Soms 1 keer. Ja,
0: en je ouders luisteren nu toch wel, hè?
1: Ja, volgens mij wel.
2: They're listening.
0: They're listening, ja. Yeah. We give them our love. Ik vertel even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer. Voor bij u in de huiskamer met vandaag Haytham Safia. This is Acoustic Roots every third Friday of the month with live music. Special guest today in our living room. Haytham Safia and friends. En een van die vrienden is Hanneke Ramselaar. Die speelt hobo. Welkom ook, Hanneke. We moeten je nog gaan horen zo meteen. Waar ken jij Haytham van? Where do you know Haytham from?
3: Oh, ik heb Haytham leren kennen in Groningen. Door de muziek ook weer. Via een Sefardische groep. Een groep die Sefardische muziek speelde, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Ja.
3: Die eigenlijk door een vergissing in een programmering een oetspeler opeens nodig hadden. Maar goed, dat is even een zijsprongetje.
0: Oh, nou werd verklapt. Je wou niet per se Haytham, maar je zocht een vervanger.
3: Nee, ik niet. Het was een groep die mij en Haytham als gast had gevraagd. Ja. Maar
2: ze zocht een oet.
3: Ja, want ze hadden al een gitaar, maar ze gingen op een luidfestival spelen en zo.
0: En zo kwam je in contact.
3: Ik kwam in contact met Haytham. En ja, wij waren meteen weg van elkaars instrument, zeg maar. Wij hadden meteen zoiets van, wauw, dat is prachtig.
0: Wat vond je zo prachtig aan de oet?
3: Die klank, like ja. Ik vond het gewoon een prachtige klank. Gewoon heel mooi. Ik zat echt zo. En Haytham ook,
0: hoe,
3: met die grote ogen die
0: het is
3: je niet
0: radio,
3: kan zien
0: hè?
3: Op de radio.
0: Hoe doe je nu?
3: Ik sper mijn ogen open en spreid mijn handen. Ja, en Haytham keek ook met zulke grote ogen naar mijn hobo.
0: En hij heeft een hele grote ogen.
3: Haytham
0: has big brown eyes. So Haytham look with his big brown eyes to the hobo.
2: Don't believe him.
3: Want? So we admired each other a lot from the
0: You admired the hobo as well.
3: Absolutely.
1: That's right. And I even was more active because music is part of me from the beginning of my life. And meeting Hanneke, I immediately tried to build something.
0: Mm-hmm.
1: I told you this is I had many ideas and I still do have many ideas, so I'm open for any opportunity. And I came to Hanneke, I told her, let's do something together.
0: Mm-hmm.
1: So because I'm composing music anyway. So composing the music, we met together And then I asked her, shall we do like nice music together? So she have arranged all the music of the other band of mine, one of the active bands, which is the quartet. Maybe you can tell more information about your arrangement.
0: Ja, Aytan legt uit dat hij, dit, wat je zei, ik nodig mensen uit om samen te spelen. En zo is het van een het ander gekomen met Hanneke. En speel je samen in zijn kwartet, Hanneke? Ja, vertel eens iets meer klopt. Over.
3: Dat bestaat verder nog uit Eva van der Pol cello. Dus plus al samen met Liggy en Aytan en ik. Het is zo dat de muziek die Haytham schrijft is vanuit zijn Arabische roots is vooral melodisch. Dus hij geeft mij eigenlijk een melodie. Mm-hmm. En ik met mijn westerse oren hoor daar graag een tweede stem of een bas of nog een derde stem. Of ik hoor daar een soort van diepte graag in. En daarom schrijf ik mijn eigen partij en ook die voor de cello. Waardoor het een soort mix wordt van oost en west.
0: Ja,
3: en dat vinden we juist zo mooi.
0: Want dat is ook wat Haytham eigenlijk heel goed kan. Hè? Zijn oorspronkelijk Arabische roots vermengen met allerlei andere muziekstijlen. Dat is wat op deze manier ook gebeurt bij in kwartet, toch?
3: Ja. En het is eigenlijk iets heel bijzonders en nieuws. En toch klinkt het heel prettig in het gehoor, vinden we. Dus het is, blijft gewoon
2: het is
3: aangename muziek om naar te luisteren. Ja.
0: Het gaat eigenlijk organisch in elkaar over, lijkt het wel.
1: Maar
0: Haytham.
1: Jammer genoeg dat vandaag hebben wij geen cello.
0: Nee.
1: Dus spelen wij met onze drieën strakjes.
0: Oh ja, dat klinkt toch ook al fantastisch,
1: ja, absoluut.
0: Niet?
1: Ja, maar wij missen toch de cello spelen.
2: Ja.
1: Dat komt wel volgende keer.
0: Nou, die cello denken we er dan gewoon bij.
1: Precies.
0: Willen jullie gaan spelen?
1: Ja,
0: voor ons? Wat ga je spelen, Haytham? Een beetje uit je hoofd?
1: Whatever you want. En daarna een andere nummer, die staat in jouw papier.
0: Answering the Nature's Call.
1: Goed zo. En dan de derde nummer.
0: Sickest Bolt.
1: Goed zo.
0: Ja, goed zo. Neem je plaats in. Hanneke Ramselaar, Hobo. Haytham Safia Oet. En Osama Miligi. Even kijken, is iedereen klaar? Bijna. Dat is natuurlijk wel een voorwaarde, hè, dat we allemaal... Hans, ben jij er al klaar voor? Ja! Ook de techniek is er klaar voor. Ga je gang.

0: Oh, Sama, can I invite you to come to the microphone, please? The silent power. Nou ja, silent. Hij is de percussionist. Dan kun je alles behalve silent noemen.
1: Yes.
0: Welcome in Acoustic Roots.
1: Yes, thank you.
0: You as well. Where did you meet Haitham? Waar heb je Haitham ontmoet?
1: Ja, actually, I met Haitham with No Blues. When we start like, now it's 10 years ago.
2: Ik moet even wat opsteken.
0: Ja, we horen je wel, denk ik. Je zei, we hebben 10 jaar geleden ongeveer, yeah, met No Blues.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: And that was it. It is in, he speak also Arabisch.
0: Mm-hmm.
1: We talk together and...
0: Jullie praten samen Arabisch?
1: Yeah, yes.
0: Ja? Want jij komt uit Soedan.
1: Ja.
0: Yeah, je wil eigenlijk geen Nederlands praten, maar dat kan je best.
1: Ja, ik... klein beetje proberen.
0: But where did you meet? In, yeah, in the Netherlands?
1: Ja, yeah, in Nederland.
0: Oké. Okay. Yeah. Gewoon, yeah, in Nederland.
3: Ja, yeah, dat klopt.
1: Yeah.
0: Ja. En je komt uit Soedan oorspronkelijk, Osama.
1: Ja. Yeah.
0: En wat bracht jou dan naar Nederland?
1: Ja, en eigenlijk in Amsterdam. En ook vroeger ook in Amsterdam,
0: mm-hmm,
1: woont.
0: But why did you come to the Netherlands, Osama?
1: Ja, yeah, I come in from a long time, like, ja, yeah, it's 12 of 13 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Oké. Okay.
1: Yes, yeah.
2: Okay.
0: Yeah. En hoe is het om met Haitham samen te spelen?
1: Ja, yeah, dat was het is een... 10 years ago.
3: Ja,
1: yeah,
3: but Kiev, but all like in last of
1: my life. We play some Arabic tune,
0: mm-hmm,
1: together, and after that we talk about the music and everything,
0: mm-hmm,
1: and we meet together again. We play like some kind of music Arabic, yeah, together.
0: Ja. Oké, okay, dus alweer, ja, zo'n vriend die je hebt uitgenodigd om, ja, mee te spelen, Haitham,
3: ja,
0: eigenlijk.
3: Dat klopt helemaal, maar met Osama eigenlijk begon het door Ad van Meurs, een van de No Blues leden. Mm-hmm. Hij heeft gewoon Osama aan ons wel geïntroduceerd. Eigenlijk het idee van No Blues, en die is nog steeds gelukkig, maar we zijn gewoon bezig met onze vijfde cd en die komt uit 15 september dit jaar. Ik herinner het nog, dat begon het eigenlijk door Rob Kramer uit het productiehuis Oost-Nederland in, mm-hmm, Deventer. Hij had eigenlijk een idee om 3 muzikanten van verschillende culturen bij elkaar te zetten. En toen was het met Ad van Meurs uit Eindhoven en Anne-Martin van Hovelen, een bassist. En dan ik, onze drieën. En dan stap voor stap hebben wij gewoon gastmuzikanten erbij gezet. En we zijn een van die gastmuzikanten eigenlijk oorspronkelijk. Maar nu hij hoort bij onze groep.
0: Dat, ja, zo was eerst een gastmuzikant. Hij was first a guest musician. En nu hoort hij erbij.
3: Precies. En ja, iedereen wil graag met Osama spelen. Omdat hij is een perfecte muzikant.
0: Dat waar is hij zo perfect in dan?
3: Hij luistert wel. En hij doet het mee.
0: Mm-hmm.
3: Zeg ik gewoon in kleine zinnen. Luisteren doet niet iedereen. En om mee te doen, doet ook niet iedereen.
2: Nee,
3: en hij,
2: nee,
3: kan gewoon allebei wel combineren.
0: Dus je hebt eigenlijk de perfecte percussionist,
3: ja,
0: gevonden.
3: Ja, en gelukkig ook voor No Blues. Dat is echt een groep. Dat we zijn gewoon heel erg trots op.
0: Ja.
3: En ja, we gaan gewoon door. Ook met mijn derde groepen. Ik heb eigenlijk 3 vaste groepen.
0: Ja, je doet ontzettend veel.
3: Duet, The Recent One en The Quartet. Also the active and No Blues.
0: Mm.
3: And with No Blues, and I try to divide my head into sections.
0: Yeah.
3: And I keep one more section for doing other things, being a soloist, doing workshops, teaching.
0: So you divide your body between the Netherlands and the Middle East, and you divide your head between all those different projects.
3: Yeah, I like to combine my instrument because I see it as a passion and as something unique to bring a new instrument, which is actually very original and very rooted, that they say that the guitar came from it.
0: Mm-hmm. So de gitaar ontstond uit de oud, in feite.
3: Zeggen ze. Mm-hmm.
0: Ja, dus maar jij ziet de oud als de basis.
3: Voor mijzelf, niet, mm-hmm, voor anderen.
0: Nee,
3: maar
0: voor
3: ik
0: jezelf.
3: Zie dat ja, heel charmant om met deze instrument met andere culturen te brengen. Dat is eigenlijk de kracht van muziek. Ja. Kunnen heel veel culturen bij elkaar en jullie kunnen gewoon in 1 gezamenlijke taal.
0: Fijn, hè?
3: Ja, dat vind, ja, ik wel.
0: Nou, wil je die taal dan weer aan ons gaan laten,
3: ja,
0: horen?
3: Ja, gewoon met onze 4 spelen.
0: No Complication en The Road. En dan horen we straks nog eventjes na de agenda natuurlijk.
3: Ja.
0: Dus ga je gang, Osama Miligi en
2: Haitham
0: Safia nemen hun plek weer in. De techniek gaan we even klaarmaken voor de laatste sessie. Bijna laatste sessie, moet ik zeggen. Hanneke Ramselaar, Marianne Noordink, Haitham Safia en Osama Miligi. MUZIEK Ga je gang.

Hi Tam, Safia was dat. En dan ga ik even vertellen waar nog meer wereldmuziek te beluisteren is de komende tijd. Op vrijdag 5 juli bij de Concertzender van 5 tot 6 het eerste deel van een concert van No Blues, opgenomen op 22 november 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. Een van de leukste zomerfestivals is het Afrika Festival Hertme, dit jaar extra feestelijk omdat het 25 jaar bestaat. Het vindt plaats op 6 en 7 juli en heeft een sterrencast met onder andere Salif Keita. Kijk op afrikafestivalhertme.nl. Amsterdam Roots Indoor en Open Air van 4 tot en met 7 juli, de 16e editie alweer. Amsterdam Roots Indoor staat 3 dagen lang in de Melkweg, het Bimhuis en Muziekgebouw aan het IJ. En Roots Open Air sluit het festival af in het Oosterpark op zondag 7 juli. Alle informatie op amsterdamroots.nl. En Haitham Safia, onze gast van vandaag, geeft een weekendcursus Arabicana van 13 tot 15 september in de Glint, georganiseerd door Stichting Volksmuziek Nederland. Dat wat betreft de agenda. Dit was de eerste aflevering van Acoustic Roots live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman, presentatie Hans Meerman en Karin van de Boogaard. Volgende maand zijn we er weer. En dan is Fred Pieck de gast, bekend van de band Fungus. Samen met Bert Riddelbos en Linde Nijland gaat hij binnenkort optreden. En ze komen met z'n drieën volgende maand bij Acoustic Roots. Weet u het nog?

Dit is de Concertzender met De Vroege Wereld. We beginnen met de cd Milk and Honey van het Pauni Trio. Dat trio is gespecialiseerd in de Bulgaarse polyfonie en het staat bekend om de frisse en vernieuwende benadering van de folkloremuziek. Op de cd Milk and Honey hebben ze Nederlandse liedjes laten toonzetten in Bulgaarse klanken door Kai Krijnen. Luistert u naar Milk and Honey van het Pauni Trio.

U luisterde naar de cd Lost in Amsterdam van Soulful Spirit. De volgende cd is Dama de Blanco van Tango Extremo. Tango is passie en altijd de extreme muziek met vaak binnen een tijdsbestek van 2 of 3 minuten zachte, melodieuze passages die felheid en snerpende actie afwisselen. Op deze cd worden stukken gespeeld van onder andere Sergei Prokofjev, Rob van Kreeveld, Bruno Martino en Richard Galliano. Luistert u nu naar een deel van de cd Dama de Blanco van het Nederlandse ensemble Tango Extremo.

Als laatste luisterde u naar een nummer El Payaso Perdido van de cd Dama de Blanco van Tango Estremo. Dit was De Vroege Wereld met wereldmuziek voor de vroege ochtend. Voor meer informatie kijkt u op concertzender.nl. Samenstelling Kobe Evans.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij weer een nieuwe aflevering van Acoustic Roots voor de tweede keer vanuit de Pieternel. En die hoort bij de Pieterskerk in Utrecht. Vanavond te gast, en daar zijn we heel erg trots op. We joegen al een tijdje achter hem aan en nu is hij er dan eindelijk met zijn ensemble Göksel Yılmaz.

0: Arabische lyriek, gezongen in het Turks, Arabisch en Koerdisch, staat op de website van het Güksel Yılmaz Ensemble. Een interessante mix die we vanavond ongetwijfeld gaan horen, hoop ik. En Güksel gaat er natuurlijk ook over vertellen, want u weet het, dat is de formule van Acoustic Roots. Maar de muziek staat centraal, dus we gaan nog even luisteren.
1: Oké, we gaan nu een Arabisch nummer spelen voor jullie. Een Arabisch lied uit Libanon. Een liefdeslied die bekend is gemaakt door Feyrouz. Voor de kenners, de diva van het Midden-Oosten.
0: Effelt gaan horen, hoop ik. En Güksel gaat er natuurlijk ook over vertellen, want u weet het, dat is de formule van Acoustic Roots. Maar de muziek staat centraal, dus we gaan nog even luisteren.
1: Oké, we gaan nu een Arabisch nummer spelen voor jullie. Een Arabisch lied uit Libanon. Een liefdeslied die bekend is gemaakt door Feyrouz. Voor de kenners, de diva van het Midden-Oosten. En het is een liefdeslied.

U luistert naar de concertzender met opnames van het concert van het AK-trio dat plaatsvond in de Nieuwe Kerk in Den Haag op 9 november 2019. Het heeft meer dan 8 jaar geduurd voor het AK-trio hun eerste album, getiteld Joy, kon uitbrengen. En dit had alles te maken met de drukke solo-carrières en de ingewikkelde agenda's van de drie mensen. Ondanks, of misschien wel dankzij al die jaren, hebben ze een prachtig album geproduceerd. We laten nu nog 4 nummers horen van dit concert en we beginnen nu met Canoe.

0: Thank you.
1: Obrigado.

0: Thank you, Alphonse Colli, Baraka. Thank you.
1: Thank you, Adriana De Wale.
2: Sekou Keita.
1: Sekou Keita.
0: Antonio Forcione.
3: U heeft geluisterd naar Concertzender Live met het concert van het AK-trio van 9 november 2019 in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het optreden vond plaats na de pauze, want voor de pauze traden Catherine Finch en Sekou Keita op en dat deel van het concert zonden wij uit op 7 maart jongstleden. We deden dat om 2 uur 's middags, maar on demand kunt u het op elk moment terugluisteren. Het AK-trio bestaat uit Sekou Keita Kora, Antonio Forcione gitaar en Adriano Adelwale percussie. We hebben nog een beetje tijd over, dus we kunnen u het nummer Uncle Solo laten horen van de CD Joy van het AK-trio. Wilt u meer informatie? Ga naar concertzender.nl. De opname was in handen van Dirk Winkel en Wijnand de Groot deed de productie. Het programma werd samengesteld door Caroline Claire.

Het is 1950, het begin van de Epoca de Oro. Een ruzie met platenmaatschappij Pen Arts doet Rogelio Martinez, de directeur van Sonora Mantasera, besluiten met diverse geïnteresseerde maatschappijen in zee te gaan. U hoorde daarnet op het label Ansonia de Guaracha Se Rompió el Muñeco. Met de komst in 1944 van Bienvenido Granda als zanger en vaste medewerker van het orkest had Sonora Mantasera nu ook een vocaal gezicht. Toen Pen Arts, Pan American Records, in Cuba werd opgericht in 1945, was Sonora Mantasera een van de eerste en belangrijkste orkesten. De eerste opname met Bienvenido als zanger was de Guaracha Dice Mi Gallo.

De verkoop van de platen liep als een trein, niet in het minst door de reguliere radioprogramma's. Het orkest was zo populair dat er aan alle kanten door platenmaatschappijen aan werd getrokken. Zo ook door de rijke eigenaar van Stinson Records. Om juridische problemen van Pennard voor te zijn, werd voor dat merk, Stinson dus, de naam van het orkest veranderd in Tropicabana, een

Goed hè, dat het zo aanstekelijk is dat je mee wil gaan spelen bijna. Dat je hoopte en wilde dat je mee kon spelen en mocht spelen. De Nordenians. Een stomende drie-eenheid uit het heetste stadsdeel. En wat komt er dan? Amsterdam-Noord. Altviolist Oene van Geel, gitarist Mark Tuinstra en tabla-snelheidskoning Niti Ranjan Biswas brengen virtuoos vuurwerk op het podium. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat komt regelrecht van hun site. We gaan het hier allemaal beleven, een heel uur lang in Acoustic Roots, de Nordenians. MUZIEK

0: The Nordanians. Mag ik jullie verzoeken mij aan tafel te komen zitten? Oene van Geel kreeg natuurlijk eeuwig roem met het winnen van de Boy Edgar-prijs en een geldbedrag van 12.500 euro en een plastiek van Jan Wolkers. Oene van Geel, hartelijk welkom.
1: Ja.
0: En Mark Tuinstra natuurlijk ook. En Nitiranjan Biswas natuurlijk ook. Fijn dat jullie er zijn. Wat heb je met het geld gedaan, Oene, van die prijs?
2: Ik heb er onder andere...
3: Goeie vraag.
4: Oene.
5: Yes, Oene.
2: Ik heb er het allerbelangrijkste mee gedaan wat een altviolist kan doen. Dat is namelijk onder andere een heel leuk, een nieuw soort tweehandig drumstel van gekocht. Dat heet The Wiz Drum. Door twee Nederlandse landers bedacht. En ja, dat is ontzettend leuk.
0: Nee, dat wou je graag hebben.
2: En, ja, uiteraard dat soort dingen. Een vijfsnarige viool. Mm-hmm. Heb ik er ook van kunnen
0: Er waren bekomen. Geen voorwaarden aan verbonden wat je ermee moest doen?
2: Nee, zeker niet.
3: Had je het ook mogen beleggen eigenlijk? In onze hedgefondsachtig dingetje. Had je dat ook gemaakt?
2: Ja, ik had het kunnen investeren in deelgemeente Amsterdam-Noord.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En je had misschien je mede-bandleden kunnen trakteren.
2: Ja.
0: Ook niet gedaan? Niet gedaan?
2: Dat doe ik aan de lopende band.
3: Dat doe ik dagelijks.
0: En met het plastiek? Wat heb je daarmee gedaan?
2: Nou, het plastiek is een wisselbeker. Hè? Dus die gaat, ik hoop eigenlijk alweer heel snel door naar de volgende. Want ik ben ondertussen wel heel nieuwsgierig wie degene van 2014 gaat worden.
0: Weten we nog niet, hè?
2: Nee.
0: Nou, dus jij bent het nog even. Jij bent de laatste winnaar van de Boy Edgar-prijs. Tenminste, de meest recente, laten we het zo zeggen. Nog een stukje uit het juryrapport. Hij onderscheidt zich met een superieure swing, een groot improvisatievermogen, een grondige kennis van de jazzgeschiedenis en een permanente nieuwsgierigheid naar andere muziekgenres, waarmee hij op atypische wijze een voorbeeld stelt binnen de crossover-wereld. Nou, dat klinkt fantastisch. Maar Mark, vertel jij nou eens waar Oene nou eigenlijk mee bezig is. Als jij dat in je eigen woorden moet zeggen.
3: Waar Oene mee bezig is? Ja, dat vraag ik mezelf soms ook heel vaak af. Waar is Oene eigenlijk niet mee bezig? Misschien is dat een betere vraag.
0: Hij is druk, hè?
3: Ja, het is een heel druk mannetje. En soms dan moet ik ook even op de rem trappen. Zeg ik van, gast, even pauze. En ja? Volgens mij, dat kan hij ook waarderen, denk ik. En,
0: ja, is dat zo, Oene?
2: Ja, natuurlijk. Daar heb je vrienden voor. Ja.
0: Maar je hebt het ook echt nodig dat iemand op de rem trapt, begrijp ik hieruit.
2: Nou, dat leer ik steeds beter zelf, maar dat is ook heel goed dat er nog vrienden zijn die ook zeggen, kom op, nou gaan we even bier drinken.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En Niti, zeg jij dat ook wel eens tegen Oene dan? Nou, even rustig aan.
2: Weet je wie de drukste man van ons is?
0: Oh, is hij dat?
4: Nee. Nee, omdat ik ben een nieuwe vader geworden.
0: Oh.
4: Een beetje druk, maar ja, niet like Oene.
0: Nee.
4: Hij is altijd druk met andere dingen.
3: Ja, maar hoe je er altijd mee bezig is gewoon het verzinnen van allerlei leuke dingen. Dat is het eigenlijk een soort, en dat is een soort continue stroom. Of ook met het schrijven van stukjes of dingetjes. Of dan heb je een ideetje en dan zeg je, nou, ik arrangeer het nog wel eventjes. En dan heb je gewoon, s'avonds heb je alweer een mail van, up, klaar. Weet je, of dan, oh, ik heb weer een nieuw stukje. Oh, ik heb nog een nieuw stukje.
0: Dus dat stroomt ook maar door bij ons.
3: Ja, het is ongelooflijk.
0: Waar haalt hij dat vandaan dan, denk jij, Mark?
3: Ik denk voor een deel wel uit zijn gezinsleven ook, waar hij volgens mij wel heel veel uit put, als ik het goed heb. Uit zijn familie ook, die ook om de hoek woont. Uit Nitti en mij natuurlijk. Hè?
2: Het meest. Hè?
3: Ja, en van de divine spirit above, denk ik. Hè?
4: What are you talking about?
0: Is dat zo, Oene? Is dat een goede omschrijving van Mark?
2: Nou ja, zeker, ik laat me gewoon door van alles inspireren, maar zeker ook door mijn medemuzikanten, muziek die je overal hoort, maar ook andere kunstuitingen kunnen dat zijn, of andere dingen uit het leven. Ik bedoel, het wordt lente, ik zit heel erg te genieten van alle mooie bomen in bloei ook. En
0: dan kan dat zomaar tot wat leiden?
2: Nou, weet ik niet, in ieder geval totdat ik denk van, wat gaaf dat er is. En maar gewoon, hoe meer je beseft wat voor veel schoonheid er om je heen is, hoe makkelijker je er weer uit kan putten. En dat inspireert mij ook alweer tot het verzinnen van allerlei muziek. Dat vind ik gewoon heel leuk. Waar dan ook, om gewoon weer nieuwe stukjes of ideeën te bedenken.
0: En als ik jullie zo zie samenspelen, snap ik eigenlijk ook waarom jij zelden solo speelt. Want het ziet er zo aanstekelijk en zo geweldig uit hoe jullie samen muziek maken. Doe je dat liever dan alleen?
2: Ja, zeker. En dat heeft alles te maken met, nou ja, ik hou ook liever een gesprek dan dat ik een monoloog hou. En het kan heel interessant zijn om naar monologen van mensen te luisteren, maar ja, ik vind de gesprekssituatie het meest interessant. Omdat ik ook heel erg nieuwsgierig ben van, ja, waar komt de ander mee? Mm-hmm. En natuurlijk ook van, tot wat inspireert mij dat weer? Maar ook van, hé, en maar dat kaatst weer terug naar die ander. Die, ja, dat vind ik absoluut de essentie waarom ik speel, is die communicatie.
0: En vandaaruit dat je ook heel, je speelt in diverse gezelschappen. Dat maakt het denk ik ook wel heel druk. Maar doe je dat ook om gewoon verschillende kanten van jezelf ook te ontwikkelen? Dat je met zoveel verschillende mensen samenspeelt?
2: Ja, ik denk dat dat geldt voor ons allemaal. Kijk, je bent gewoon gretig naar verhalen en werelden van andere spelers, andere mensen. En uiteraard ook is dat werkt ook als een soort voeding voor jezelf. Daar krijg je gewoon inspiratie van en vandaar.
0: Je staat bekend als improvisator en dat zagen we net meteen ook aan het begin. Mark, doet hij dat vaak? Dat je gewoon 3 minuten voor je een uitzending begint nog even snel iets omgooit en zegt, weet je, we doen het zo.
2: Nou, weet je wie het omgooit? Dat was Nitty.
3: Ja, Nitty gooide in dit geval.
0: Jullie geven steeds Nitty de schuld, hè? Nee, waarom is dat?
2: De schuld? Hij heeft daar een goede idee.
3: De inspirator juist.
0: Niet die had jij dat bedacht. Ben jij zo'n improvisator ook?
4: I think so.
0: Voor de luisteraars, niet die kijkt nu als de vermoorde onschuld. Nee, het is heel jammer dat er geen beeld is bij dit programma.
3: Ik kan hier nog wel iets op zeggen. Mark? Met z'n drieën, weet je, als wij met z'n drieën, eigenlijk is alle gekke ideeën, die vinden wel een plek, zeg maar. Uh-huh. Weet je, en ja, niet die komt dan nu met iets aan van later. Weet je, we hebben net een theatertoertje gedaan en daar zat een openingsdingetje in. En niet die zei de eerste twee woorden, doe open. En ineens zitten we alle die van, oh ja, we zitten aan het begin van een theaterstuk, maar er zit een leuk introotje bij. Ja, dan kan dat gewoon. Weet je, bij ons, ja, al die ideeën, die vinden ze weg wel.
0: Ja, je zei alle ideeën vinden een plek.
3: Alle ideeën, maar gewoon, weet je, ook al heb je een heel gek, idioot idee, we doen het gewoon.
2: En sterker nog, we hebben veel meer ideeën dan dingen die we uitvoeren.
3: Ja,
0: het
3: is gewoon geen
0: ja maar dat snap ik. Er zit maar 24 uur per dag in een dag, dus dat begrijp ik. Ja. Maar is er ook wel eens iemand die op de rem gaat staan dan en zegt van nou, dit idee, nou, ik dacht het niet.
3: Ik heb het nog niet meegemaakt.
2: Nee, ik bedoel, ja, de speelfilm die plannen we over een paar maanden.
3: Ja. The Nordane is the movie. Boek was toch beter.
0: Er is veel informatie over jou te vinden, Oene. Je bent niet eenkennig, je bent beïnvloed door jazz, Indiase muziek, kamermuziek en vrije improvisatie. Loopt dat echt allemaal altijd door elkaar bij jou?
2: Nou, de ene keer helpt het iets meer naar die kant en de andere keer iets meer naar een andere. Dus, maar in principe, inderdaad, zijn dat wel een soort, voor mij een soort pijlers. Inderdaad, de wereld van jazz en improvisatie, de wereld van de kamermuziek. Ik ben dol op Indiase muziek en allerlei andere etnische muziekstromingen. En ik mag ook wel eens op zijn tijd een fijn hiphop plaatje draaien of wat dan ook. Dus ja, er is gewoon veel om handen in deze tijd waarin we leven. Dus het is zonde om daar oogkleppen over op te doen.
0: Zou je kunnen voorstellen dat je mij tot één soort zou beperken?
2: Oh, ik heb het zo vaak geprobeerd, maar dat werkt niet.
0: Hoe ben je in contact gekomen met de Indiase muziek?
2: Ik deed een cursus op het conservatorium van Amsterdam bij Rafael Reina, een Spaanse componist. En vrienden hadden me getipt. En die vermengt hedendaagse muziek met Zuid-Indiase muziekprincipes. En dat was al heel interessant. Maar zo'n beetje op het eind van die studie kwamen een aantal Indiase muzikanten naar Nederland. Daaronder was ook dus een goede bekende van ons, B.C. Manjunath, een ontzettend goede Zuid-Indiase percussionist. En Mysore Manjunath, een geweldige violist. En als je met dat soort mensen in aanraking komt, dan kan het bijna niet anders. In ieder geval in mijn geval, omdat je helemaal door dat vuur gepakt wordt. En ik pretendeer helemaal niet te kunnen wat zij doen, maar ik ben enorm geïnspireerd daardoor. En we zijn ook, ben ook een paar keer met andere muzikanten van hier naar India geweest en dan sta je dan midden in het leven en dan ga je daar naar dansvoorstellingen. Je gaat naar traditionele muziekconcerten en je zit in de riksja en je voelt de vibraties van zo'n stad.
0: Is dat anders dan hier?
2: Ja. Ja en nee. Aan de ene kant natuurlijk, de hele cultuur is anders, de kleuren, de geuren en alles. Maar voor mij maakt het helemaal niet uit of ik met een Indiër te maken heb, ook die daar zijn hele leven gewoond heeft, of iemand hier. Ja, dat gaat toch op een bepaalde manier heel makkelijk.
0: En Amsterdam-Noord moet ook wel heel erg inspirerend zijn. Wil je je trio ernaar noemen? En wil je dus op je site zetten dat het heetste stadsdeel is waar het allemaal gebeurt? Ja. Dus vertel me eens even, wat gebeurt daar allemaal, Mark, in Amsterdam-Noord?
3: Het heetste stadsdeel van Amsterdam-Noord, dat stond er een half jaar geleden.
4: Don't forget our accent, man.
0: Stond op jullie site.
3: Naast op onze site, maar stond ook in de New York Times heeft het gestaan.
0: Ja, ook.
3: Heeft het gestaan dat, ja.
0: En de Volkskrant heeft dat weer geciteerd, dus zo wordt dat gerecycled.
3: Zo wordt het gerecycled, nee. Maar ik woon nu bijna 5 jaar in Amsterdam-Noord, denk ik. En daar heb ik ook Nitty ook onder andere leren kennen. Of ik heb Nitty ken ik eigenlijk een beetje uit de muziek zien en we kennen elkaar wel. Maar op een gegeven moment ontdekten we dat we een paar honderd meter bij elkaar vandaan woonden. En toen dachten we, nou laten we gaan spelen. En toen zijn we gaan spelen. En toen op een dag kwam Oene toevallig langs. En toen was het echt van, oké.
0: Oene kwam toevallig langs.
3: Nou ja, ik speelde ook alweer in andere gezelschappen met Oene. En Oene kende Nitty ook alweer. En we zeiden van, nou ja, die waaide even binnen bij mij thuis. En voor we het wisten sloeg zeg maar de vlam in de pan. En zo ontstonden de Noordenians. Kijk, dat beestje moet natuurlijk toch een naam hebben.
0: Ja, natuurlijk.
3: Dus we dachten, ja, we komen alle drie uit Amsterdam-Noord. En laten we de Noordenians noemen. Maar even los van dat, Amsterdam-Noord is echt wel een leuk stadsdeel. Helemaal omdat het nog een soort onontgonnen gebied een beetje is. Het is een beetje...
0: Voor de kenners
3: industrieel nog steeds een beetje, sommige delen. Het is ook een enorm stadsdeel natuurlijk, fysiek gezien het grootste stad. Ik ben echt een soort reclameman aan het worden voor Amsterdam-Noord.
0: Je doet het heel goed.
3: Oké. Ja, er wonen heel veel leuke mensen, heel veel leuke muzikanten. Je kan nog eens een experimentje aangaan, zeg maar.
2: Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kun je in Noord stemmen op de Noordenians.
4: Ja, alsjeblieft.
2: En een
4: alsjeblieft.
2: Partij ook wel. Nee.
0: Jullie hebben wel hele grote aspiraties, los van de muziek. Ja,
2: de landelijke politiek wachten we nog even mee. Maar.
3: Precies, ja, die gaan we ook binnenkort veroveren.
0: Nou, jullie hebben grootse plannen. Zullen we gewoon eerst nog een keer weer eens even naar jullie gaan luisteren in Acoustic Roots?
3: Is goed.
0: Oké, hier zijn ze dan weer, de Noordenians. Geen zee gaat ze te hoog. The sky is the limit. U hoort het. Straks in de politiek, maar eerst nog gewoon in de muziek. Oene van Geel, Mark Tuinstra en Nitty Ranjan Biswas. De Noordenians. Ja, Frevo. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t

0: met al dat geïmproviseerd met zelfs glazen water die hier op tafel staan. Is toch maar even afwachten. Wanneer we nou kunnen applaudisseren? Oene van Geel, Mark Tuinstra en niet die Rinjan Biswas. De Nordeniërs zitten weer bij mij aan tafel. Ik zeg dat we naar de concertzender, dat u naar de concertzender luistert met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. Acoustic Roots valt onder de afdeling wereldmuziek. Oene, zou je de muziek die jullie maken ook zo omschrijven?
1: Ja, het is ook een combinatie van alles. Wat je in ieder geval kan zeggen, dat onze muziek groove, melodie, kleur. En ja, het heeft raakvlakken ermee. Maar voor iemand die hardcore een idee heeft van dit is wereldmuziek, die zou zeggen van ja, maar jongens, dit is toch veel te kamermuzikaal. Hoe moet je nou op zo'n laatste nummer lekker swingen? Of ik hoor niet wat de roots ervan zijn.
0: Ja, het probleem is ook een
1: de
0: beetje
1: roots zijn wij drieën, denk ik.
2: Wat is wereldmuziek?
0: Nou ja, precies. Ja. Wat is wereld? Hoe zou je dat omschrijven?
2: Ik vind het eigenlijk een beetje rotterm.
0: Ja?
2: Ja, vind je niet?
0: Rot, ja?
2: Nou ja, het weet je, Latin, Indiaas muziek, Afrikaans muziek, whatever, weet je. Dat wordt allemaal onder wereldmuziek geschaard. Hetzelfde is natuurlijk met jazz. Wat is jazz en wat niet? Dat is ook zo'n ding. Maar ik vind met wereldmuziek eigenlijk nog erger. Ik vind ook dat wereldmuziek in Nederland heeft altijd een beetje zo'n bijsmaakje voor mij, weet je, van alternatieve, van die beetje hippie-achtige mensen, weet je, met
0: blonde. Die zitten er ook in.
2: Die zitten er ook in, dus ook allemaal niks mis, ook allemaal prima. Maar ik vind de term, ja, ik heb er niet zoveel mee.
0: Je weet ook niet wat je van kan verwachten eigenlijk, hè? Wereldmuziek schaart zoveel dingen onder.
2: Ja, ik zou ook niet weten hoe ik het anders zou moeten. Ja, of je moet gewoon zeggen, nou, Braziliaanse muziek of Americana of country of India's muziek of whatever. Of
0: maar hoe word je dan in het buitenland aangekondigd, Oene? Maar hoe noemen ze het daar dan?
1: Music from Amsterdam Noord.
2: Ja, yeah. Het is gewoon Noord-Denian muziek.
0: Aparte stroming.
2: Ja, ik snap ook wel dat het beestje moet natuurlijk ook weer een naampje hebben. Het moet toch in een hokje passen op een andere manier, toch? Dus ik begrijp ook wel dat mensen willen omschrijven wat de muziek het is, maar...
0: Terwijl je eigenlijk vindt dat jullie niet in een hokje passen.
1: Nou, we zijn eigenlijk niet zo bezig met in welk hokje we passen. We kijken gewoon wat vinden we allemaal leuk om te doen.
2: Ja, met onze stem of met beatbox of met
1: precies,
2: dat maakt allemaal niet zo uit.
0: Heeft het winnen van die prijs, Oene, het makkelijker gemaakt?
1: Nou, we konden wel een paar extra optredens daardoor doen. Gelukkig, en met name de Nordeniërs waren nog niet op allerlei jazzpodia geweest. Dus dat hielp wel, dat was wel fijn.
0: Je hebt die prijs persoonlijk gewonnen. Hoe is het voor jullie, Mark en Niti, dat daardoor misschien meer aandacht naar Oene gaat?
3: Nou, dat is very, very strange, toch?
0: Jij vindt het vreemd.
2: We zitten eigenlijk altijd huilend bij elkaar op schoot, eigenlijk elke avond.
3: I haven't seen the money yet.
2: No, me neither.
3: No party.
2: No party, nothing. Yeah. No champagne, nothing. No. Nee.
0: Kortom, het maakt jullie niks uit.
2: Nee, en ik vind het ook verdiend. Door wat ik net al zei, het is zo'n ongelooflijk actieve muzikant en goede vriend. En zo'n inspirerende figuur die zo aan de lopende band met 100.000 dingen bezig is. Op zo'n goede manier, vind ik. En op zo'n op zo'n goed niveau en zo. Dus ik vind het echt volkomen terecht.
1: Nou, ik moet zeggen, van mijn kant uit vind ik het soms, hoe goed bedoeld ook, vind ik het juist wel irritant. Als je ergens speelt en doordat, ik heb net die prijs gewonnen. En je probeert natuurlijk al als podium wat meer publiek binnen te halen. En dan, mijn naam staat erop. Maar ik denk, ik ben echt niet belangrijker dan de rest. En het is ook niet een strijkkwartet wat ik doe of andere groepen. Dus dan voel ik mezelf soms, nu is dat gelukkig een beetje klaar. Maar dan voelde ik me wel ongemakkelijk mee. Omdat ik denk, hoezo de focus op mij? Ik ben een bandjesman. Dus het gaat over die mensen, en helaas werkt het zo dat je in de maatschappij een soort van rolmodel, functie.
0: Nou, dat is toch wel bijzonder als je zegt, ik ben een beentjesman, dat jij dan die prijs persoonlijk hebt gegeven.
1: Heb ik ook niet bedacht. Ja.
0: Nou, was je daar ook niet verbaasd over dan? Dat je dacht, hoe komen ze nou bij mij uit?
1: Nou, ik snap het op zich wel, dat in die zin dat ik in die bands ook altijd, ik schrijf ook veel muziek. Dus ik heb veel, in die zin dat gewoon een soort, dat gaat me helemaal redelijk makkelijk af. Dus is mijn output wat dat betreft is nogal hoog. Dus ik kan me voorstellen dat het ook te maken kan hebben met mijn schrijfkant juist. Dus dat ook op een bepaalde manier heel duidelijk een soort... Ja, laat zien wie ik ben. Maar en dat manifesteert zich ook in al die groepen.
0: En je laat je natuurlijk niet in al die groepen daarop voorstaan. Dat jij die prijs gewonnen hebt.
1: Nee, ik wil dat bijna... Ik ben heel blij dat het nu weer 2014 is. En dat het over het algemeen meer naar de achtergrond is. Dat vind ik echt... Dus dan gaat het des te meer weer gewoon over... Wat doen die bandjes? En ik voeg erin en af en toe begeleid ik. En af en toe doe ik iets solistisch. Maar ik voel me echt één van de... En maar zo, dat is mijn karakter ook. En dat maakt het gewoon leuker. Zo simpel.
0: Ze zijn het met je eens. Ze knikken je bemoedigend toe. Ja. Dus heel bescheiden.
2: Het is bijna zielig. Het is bijna zielig dat je die prijs hebt gewonnen. Nee.
1: Maar snap je mijn punt? Ik vind muziek maken... Ja, of welke vorm van communiceren dan ook. Dat gaat altijd... Ja, er hoeft van mij niet zo'n hiërarchie in. In die zin, of je nou met de koningin of een schoonmaker aan tafel zit. Ik bedoel, beide hebben evenveel recht om serieus genomen te worden. Ja, dus ook in de muziek.
0: Heel goed. Heel goed politiek correct antwoord.
1: Ja, maar zo denk ik toevallig ook. Ja.
0: Ik ga zo vertellen wat de agenda is voor de komende periode. Waar we jou kunnen weer gaan beluisteren. Want je gaat op de bijeenkomst Jazz for Syria spelen op 30 april. En dan zou ik zeggen, nemen jullie je plekken weer in om je voor te bereiden op de volgende sessie. Wat gaan jullie spelen, weet je?
1: We gaan North Brown doen, ode van Mark.
0: Een ode van Mark
1: aan Amsterdam-Noord.
0: Uiteraard.
2: Ja, een beetje aan Amsterdam-Noord en James Brown eigenlijk. Ja, okay. Dat was vandaar de naam.
1: En inderdaad, daarna spelen we Chinken. Maar ik zat te denken, ik wil misschien nog wel iets zeggen ook over dat ik het heel bijzonder vind. En dat heb ik niet, dat doe ik alleen maar mee. Maar ik vind het heel goed dat er zo'n inzamelingsactie is voor muziekinstrumenten. Voor kinderen in de vluchtelingenkampen om Syrië heen. Zodat die ook... Ja, nog uitzicht hebben op iets anders dan gewoon de doffe ellende waar ze in zitten daar.
0: Dat is jouw motivatie ook om mee te doen dan?
1: Ja, ik was zo blij dat ik zag dat bevriende muzikanten dat organiseerden. Dat ik dacht, nu kan ik met iets wat ik doe iets bijdragen. Want het lijkt ver en het lijkt dat je denkt, oké, dat is een land daar en dat zijn die mensen. Maar ik denk ook heel vaak aan überhaupt mensen zoals ik. Weet je, die hebben ook een gezin en kindjes en die proberen gewoon een leven te leiden. En die zitten daar in de doffe ellende. En in die zin voelt dat dan gewoon ook heel dichtbij. En niet als dat land daar, die mensen daar, die zijn zoals jij en ik. Dus ja, dat raakt me wel enorm. Dus heel, elke aandacht die zoiets kan hebben, daar ben ik heel erg voor.
0: Nou, goed dat je meedoet en iedereen naar Jazz for Syria, zou ik zeggen. Ik ga vertellen waar het is en hoe laat en wanneer. En nu jullie nemen je plekken in de agenda. Christina Branco is aanstaande woensdag 23 april 2014 in de Oosterpoort in Groningen. En de week daarna, woensdag 30 april dus 2014, begint om 8 uur 's avonds in Corso Den Haag Jazz for Syria. Ter gelegenheid van de Internationale Jazzdag van UNESCO. Een internationaal evenement dat aandacht en steun vraagt voor Syrische vluchtelingen. Het concert wordt gepresenteerd door bassist Tony Overwater en brengt gevestigde Nederlandse artiesten als Jan Akkerman, Freek de Jonge, Dick de Graaf, Wolter Wierbos, Oene van Geel, Gerard Klein en Konrad Kosel. Samen met het Rembrandt Frerichs trio. De Ivoriaanse diva Dobet Ganoré is in Raza in Utrecht op 9 mei om 9 uur. En daaraan voorafgaand om 6 uur geeft ze ook een dansworkshop. Op zondagmiddag 18 mei om 3 uur speelt Pushpa Rajkoshti op Surbahar, bassitar en Nathanael van Zuilen op Pakawaj, een percussie-instrument. En dat doen ze in De Jonge Held aan de Legeweg 4A in Groningen. En dan is er nog zwoele dansmuziek uit Hawaii op 23 mei om 9 uur in Raza. Ook in Utrecht dus van de groep Bullpeak. En tot zover de agenda. Terug naar de mannen van de Nordenians. Dit is North Brown, een ode aan Amsterdam-Noord en aan James Brown.

Armenians acoustic roots. Het feest gaat hier nog even door. De volgende maand is Haytham Safia te gast met No Blues. Haytham Safia die vorig jaar het spits afbeet. Dit was Acoustic Roots met de Nordanians.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfosen. Je hoort het nummer Voce Seria van het ensemble Concordo e Tenore van Orosei. Dit ensemble, Concordo e Tenore de Orosei, staat op de eerste plaats in het uitgestrekte panorama van de traditionele Sardijnse muziek. Muziek dus uit Sardinië. Te danken aan zowel hun intense muzikale prestaties als het karakteristieke repertoire dat in twee vocale tradities is te vinden, namelijk in Orosei, de gewijde liederen van religieuze broederschappen, en in het eeuwenoude Canto a Tenore. Deze zangers zijn de trouwe bewakers van het muzikale erfgoed dat door hun ouders is doorgegeven. Het repertoire heeft twee specifieke vocale vormen, voorouderlijke pastorale liederen, genaamd de Concordu of Gozos, en de liederen die de passie van Christus vieren, een tenore.

U heeft geluisterd naar de cd Maan Mon Con. We gaan verder met één nummer van de cd Chainsaw van het ensemble Sinwan Tongpong met dorpsmuziek uit het noorden van Thailand.

Deze aflevering van Orient Express werd samengesteld door Kobe Evans. De speellijst kunt u vinden in de programmagids van

Welkom bij Acoustic Roots. In deze aflevering zo aan het einde van 2013 een terugblik op het afgelopen jaar. Een spannend jaar, omdat wij, Hans Meerman, Caroline Claire en ik, dit jaar met Acoustic Roots zijn gestart bij de Concertzender. Een wereldmuziekprogramma waarin artiesten live bij ons komen spelen, in onze tot huiskamer omgetoverde burelen. En komen vertellen over hun muziek en de achtergrond daarvan. We laten de 6 artiesten horen die we vanaf juni hier mochten ontvangen. Het spits werd in juni afgebeten door Haitham Safia, een druk baasje.

Hij is frontman van de band No Blues, oprichter van een bijna klassiek te noemen eigen kwartet. En hij heeft net een nieuwe cd uit, Oud Duet, met 6 nieuwe solocomposities voor de oud. Maar hij speelt daarop ook samen met de Soedanese percussionist Osama Meliji. En Haitham zingt ook, hoewel hij vindt dat hij niet primair een zanger is. Luister naar Ana La Habibi.

Haitham Safia, Marianne Noordink en Osama Meliji speelden en Haitham zong ook Ana La Habibi. En hoewel hij vindt dat hij geen zanger is, klonk dat toch prima. Ook horen we nu van de cd Oudouet, Tadarop.

Hierna werd het gezelschap nog aangevuld met hoboïste Hanneke Ramselaar, die ook meespeelt in Haitham Safia's kwartet. Van de cd Promises en tot besluit van de allereerste Acoustic Roots hoorden we Having Fun. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Op 19 juli waren Fred Pieck, Bert Ridderbos en Linde Nijland te gast. Linde Nijland, die ook te horen is in onze Acoustic Roots Tune. Fred Pieck, oud Fungus, oud Amazing Stroopwafels, is een bijzondere samenwerking aangegaan met Bert en Linde. Luisteren hoe ze samen klinken in het oude vertrouwde Oude Maasweg.

0: Susanna van zanger Sheik Low. En Sheik Low is een beroemde zanger in West-Afrika. Hij werd ooit geboren in Upper Volta. Woonde een tijdje in Senegal, woonde in Frankrijk, was daar sessiemuzikant. En in 1995 bracht hij zijn eerste cd uit. Die werd geproduceerd door Youssou N'Dour. Deze cd heette Ne La Tias. En mede omdat Youssou N'Dour hem produceerde, werd natuurlijk iedereen ging extra naar deze cd luisteren. Het was een prachtige cd. Nadien heeft Sheik Low nog een aantal cd's uitgebracht. En dit is inmiddels zijn vijfde cd. Die heet Bal Balou. Het nummer wat je net hoorde, Susanna, werd ooit opgenomen door de legendarische Congolese zanger Sam Mangwana. Goed, dit was Sheik Low. We gaan straks nog iets meer van hem horen. Maar we gaan eerst naar de Kaapverdische eilanden, naar een nieuwe zangeres, Elida Almeida.
1: Hey.

Wat een heerlijk nummer. Hier moet je toch wel echt wel vrolijk van worden. Dit was zangeres Elida Almeida. Ze is 22 jaar, geboren op de Kaapverdische eilanden. En is op dit moment razend populair. Onder andere met dit nummer, wat je net hoorde. Le Bois Kubo. Dat betekent zoveel als, mag ik met je meegaan? Je hoort het daar ook de hele dag op de radio. Elida Almeida is een zangeres die in hele korte tijd is doorgebroken. Ze heeft een cd uitgebracht die heet Ora Doci Ora Margos. Oftewel, zoete tijden, bittere tijden. En nogmaals, als je op de Kaapverdische eilanden bent, dan hoor je de hele dag deze fantastische nieuwe zangeres. Goed, Kaapverdische eilanden gaan we verlaten. En wij gaan door naar Mali, naar Ben Sabo.

Mali Fowawe van zanger-gitarist Ben Sabo uit Bamako, Mali. Misschien nog niet zo'n hele bekende naam, maar hij is zelf al jaren actief. Was een tijd lang, werkte hij als technicus in de studio bij Salif Keita en gaat nu voor eigen succes. Hij maakt onder andere deel uit van de Karavaan van de Vrede die door Europa trekt. Een Malinees collectief dat probeert om weer de vrede te bevorderen in Mali. En Ben Sabo is een van deze muzikanten. Hij speelt dus gitaar, is zanger en bracht in 2012 de cd uit Le Guerrier du Bois Thun. En de verwachting is dat hij volgend jaar, 2016, naar Europa gaat komen met zijn eigen band. Goed, Mali hebben we gehad en we gaan terug naar Togo, naar de groep Voodoo Game.

Meva van Voodoo Game, een groep uit Togo en uit Frankrijk. De zanger van de band heet Pieter Solo, gitarist, die heel sterk beïnvloed is door onder andere door James Brown, de koning van de funk. Maar hij put ook inspiratie uit Ethiopische muziek, zoals je net hoorde. Bijzonder swingende groep die ik onlangs aan het werk zag. En ik verwacht heel veel van deze band, Voodoo Game. Goed, van Voodoo Game gaan we door naar een grote legende uit de Malinese muziek. En zijn naam moet met respect uitgesproken worden. Kassemadi Djabate.

Simbo van Kassamadi Diabaté, een van de beroemdste zangers van Mali. Hij is al meer dan 50 jaar actief en in zijn jeugd zat hij in bands als Nationaal Badema en Las Maravillas du Mali. Hij is al jaren op de solotour, zingt net zo mooi als Salif Keita, maar is niet zo beroemd geworden. Maar op zijn laatste cd bewijst Kassamadi Diabaté dat hij toch wel tot de hele grote zangers van Mali hoort. Deze cd heet Kirike en je hoorde daar zojuist een nummer van. Helemaal traditioneel met kora, balafoon, ngoni. Echt een hele mooie cd. Zeker als je liefhebber bent van traditionele Malinese muziek, moet je Kassamadi beluisteren. Goed, Mali hebben we gehad. We gaan weer terug naar de jonge zangeres Elida Almeida van de Kaapverdische Eilanden.

Mar Sagrado van de jonge Kaapverdische zangeres Elida Almeida. En een gedeelte van de teksten is gebaseerd op haar eigen leven. Ze heeft nogal een moeilijke jeugd gehad en daar zingt ze ook over op haar cd. Er staan behalve hele vrolijke liedjes ook liedjes zoals wat je net hoorde. Een typische Kaapverdische morna, wat bedroefder, wat melancholieker. Maar alles bij elkaar een hele mooie cd en die heet Ora Doce Ora Margos. Kaapverdië gaan we verlaten en we zijn 3 kwartier later per vliegtuig landen we aan in Dakar. En daar woont Sheikh Lowe.

Balbaloo van zanger Sheik Lowe. En dat staat op zijn nieuwste cd en die heet ook Balbaloo. En de trompetist die je in dit nummer hoorde is Ibrahim Malouf uit Libanon. Woont tegenwoordig in Frankrijk en een beroemde jazz-trompetist op dit moment. Hij wordt overal voor gevraagd en ook dus voor de nieuwe cd van Sheik Lowe uit Senegal. En van Senegal is het niet zo heel ver en dan kom je in Mali en in de hoofdstad Bamako woont Ben Szabo.

Malitoun van zanger-gitarist Benzabo uit Mali. Hij is een nieuwe ster aan het oneindige Malinese firmament, waar ieder jaar wel weer een nieuwe groep of artiest ontdekt wordt. En hoewel hij al een tijdje bezig is, begint hij nu pas hier ook in het Westen bekend te worden. En de verwachtingen zijn hoog gespannen voor deze jonge zanger-gitarist uit Bamako, Benzabo. En van Bamako is het niet zo heel ver. En dan beland je weer in Togo. En daar komt de groep Voodoo Game vandaan.

Long Road van de groep Voodoo Game uit Togo en Frankrijk. De tijd is alweer omgevlogen. Dit was het programma Mariama. Samenstelling en presentatie Bas Springer en techniek Dirk Winkel. We ronden af met een nummer van de laatste cd van Sheik Lo. De cd heet Balbalou en het nummer heet Bamba.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Metamorfosen. De 44ste editie, begin augustus van dit jaar, van het festival Interceltic in de Bretonse havenplaats Lorient, was een groot succes. Meer dan 750.000 bezoekers kwamen af op de tientallen officiële concerten en de vele informele optredens door het hele stadscentrum. Op de terrasjes at men oesters, andouille à l'ancienne of een galette à la Bretonne. Natuurlijk weggespoeld met witte wijn of lokale cider. Een bijzonder ontspannen soort van genieten dus. Luisterend naar Keltische muziek uit alle windstreken. Nou ja, Keltische muziek. Het meest kenmerken van Lorient is misschien wel de uiterst ontspannen manier van omgaan met het centrale thema van het festival. Het fantastische concert van sitarspeelster Anoushka Shankar bijvoorbeeld had met Keltisch helemaal niets te maken. Dus werd ze het festivalprogramma binnengeloodst onder het kopje Het Universum van de Barden. Een uiterst ingenieuze vondst die het in de toekomst mogelijk maakt vrijwel iedere wereldartiest onder een Keltische banier te laten optreden. Zelfs Frank Sinatra had in deze ruime jas gepast. Maar goed, Ierland stond op deze aflevering van Lorient centraal. En we openen deze metamorfose dan ook met een Ierse groep. Dat zal u misschien niet zijn opgevallen, want hun muziek klonk verdacht Zuid-Amerikaans. Dat klopt, want de groep Los Paddies de Las Pampas ontstond in 2012 uit een toevallige ontmoeting tussen muzikanten uit het Ierse County Clare en een groep muzici uit Buenos Aires van Ierse afkomst. En dus, geheel in de geest van het festival Interceltic, hoort u het komende uur een vrolijke verzameling van muziek met soms duidelijk en soms zeer rekbare Keltische wortels.

Dat waren enkele reels van de fluitiste Kirsten Allstaff, die op de terrasjes van het festival Fringe optrad met traditionele muziek uit haar geboorteland Schotland en haar nieuwe thuisland Ierland. We blijven nog even traditioneel Keltisch met de beroemde Ierse groep Derwish. Hun optreden in de Espace Maritime was een groot succes. Een hal met meer dan 3000 mensen is natuurlijk minder intiem dan een zaaltje van een Ierse pub. Maar het meeslepende enthousiasme van zangeres Katie Jordan kon de ruimte gemakkelijk aan. Veel van de nummers kwamen van de meest recente cd van Derwish, The Thrush in the Storm. We laten 4 nummers horen. Baba Conroy, The Lover's Token, Handsome Polly O en Snoring Billy. Zoals altijd kunt u in alle gegevens over de gedraaide muziek terugvinden op de website van de Concertzender, concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Het concert van woensdag 5 augustus jongsleden was een van de hoogtepunten van het festival Interceltique 2014. Vanaf 10 uur 's avonds tot 2:30 in de ochtend, liep allemaal behoorlijk uit de hand met toegift en al, waren de duizenden bezoekers getuige van wervelende optredens van Anoushka Shankar en het duo Catherine Finch en Sekou Keita. In de vorige metamorfose lieten we Anoushka Shankar al uitgebreid horen. Daarom deze keer aandacht voor de klassiek geschoolde harpiste uit Wales, Catherine Finch, die met de Senegalese Kora-speler Sekou Keita inmiddels furore maakt op de Europese concertpodia. Luistert u tot slot van deze metamorfose naar enkele nummers van hun cd Kleishau Dibon. Deze nummers werden ook op het concert vertolkt en weken toen niet merkbaar af van de studioversie die u gaat horen. En toch was het optreden direct, fris en spontaan. Op 11 oktober aanstaande kunt u in het BIM-huis in Amsterdam zelf horen of dit nog steeds zo is. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u, zoals gebruikelijk, op de website van Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek in Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma Orient Express. Vandaag met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko. We beginnen met vier taksims en dat zijn preludes. Deze voorspelen worden uitgevoerd in de volgende modi. Layali, taksim op de nai, en dat is een fluit gemaakt van een suikerrietstengel. Een taksim op de oet, de Arabische luit, en nog een taksim op de oet. U hoort de zangeres Aisha Redouane en diverse instrumentalisten.

Dat waren vier taksims, uitgevoerd door de zangeres Aisha Redouane en diverse instrumentalisten. De komende kleine 20 minuten kunt u luisteren naar de zanger Lofty Bushnak in een onderdeel van een concertoptreden dat ooit plaatsvond in Berlijn. U hoort Daur Imta Al-Hawa.

كم من شهيد مات قمرا بالهوى. أنا قاضي العشق

Dat was Dawar Imta Al-Hawa, uitgevoerd door de zanger Lotfi Bouznak. We vervolgen deze Orient Express met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko, met een tweetal composities op de oud, gespeeld door Salim bin Ali Al-Makrashi. En hij speelt twee taksims, in de modi Makam Nahawand en Makam Samah.

U hoorde twee composities op de oud, gespeeld door Salim bin Ali al-Makrashi. We vervolgen deze uitzending met twee vocale stukken door wederom de zangeres Aisha Redouane en begeleiders.

Tot slot van deze uitzending. Met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko kunt u luisteren naar Saïd Chaïbri met 3 vertolkingen op de Arabische luit de oud. De opnames werden gemaakt op het 10e Internationale Luitfestival van Tetouan.

En dit was het programma Orient Express. Vandaag met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Taita Inti, oftewel Virgin of the Sun God. Het is een wonder, een Peruaanse sopraan met een bijna 5 octaven stembereik en een zeer exotisch uiterlijk verovert in 1950 de wereld. Letterlijk. Want de platen worden zonder enige promotie over de hele wereld talloze malen per dag op de radio gedraaid. Ook de achterkant van deze 78-toerenplaat ligt er niet om. Met het orkest van Lex Baxter horen we Chocaladas, Dance of the Moon Festival.

0: de werkelijk baarlijke nonsens die over haar worden verteld, als zou het om een New Yorks meisje gaan dat in werkelijkheid Amy Camus heette. Dit zou werkelijk in deze tijd van internet, Facebook en Twitter geen enkele kans maken. We weten nu dat het om de op 13 september 1922 in Peru geboren Zoila Augusta Imperatriz Chavarri del Castillo gaat. En ze is inderdaad een late afstammeling van de laatste Inca-keizer Atahualpa. Maar dat laatste zal ongetwijfeld geen invloed hebben gehad op haar bijzondere stem. Een jaar later, in mei 1951, acteert ze in een musical onder de titel Fly Willy op Broadway en het lied is Birds.
1: The magic of Baghdad is on the beam.
2: The charm.

Deze Birds zou later ook als titel Chunko worden opgenomen en een vaste plaats in haar repertoire krijgen. Een van de sprookjes die over haar de ronde doen was dat deze opnamen tot stand kwamen door technische trucs in de studio. De samensteller van dit programma, Henk Braaksma, zat als 17-jarige op de eerste rij in het Concertgebouw van Amsterdam en hij zag Ima Sumac staande voor één microfoon al deze trucs uithalen. Tot slot van het concert gaf ze nog een heuse opera-aria ten beste, hetgeen haar een staande ovatie opleverde. Nayala's Lament komt uit dezelfde musical.

Het is eigenlijk best vreemd dat haar doorbraak zo lang op zich liet wachten. Want al in 1943 maakte ze in Argentinië verschillende platen met de bekendste Peruaanse volksmelodieën. En ze deed dat met haar Inca Taki trio, waarvan Moisés Vivanco, waarmee ze in 1942 trouwde, deel